0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken.

0: Weer zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Manning Sampers.

0: met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
3: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
5: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden en nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohammed Acherat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarna stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluiers zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
3: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
2: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
2: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Gemeenteraad vindt initiatief spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden en nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Aggerat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluiers zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: That you had to see that.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeau.

0: In één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar stonden we in de haven van Southampton. U wilde naar Nederland of naar Frankrijk, maar dat ging niet zo gemakkelijk. We kregen niet eens de kans om op de boot te stappen. Een man in een uniform hield ons tegen omdat we geen paspoorten bij ons hadden en stuurde ons terug. Ze moeten ons ook altijd hebben. Nou ja, na een tijdje konden we nog een vliegtuig regelen dat ons naar Parijs zou vliegen. Dat leek mooi, daar trouwen. En dan onze wittebroodsweken aan de Seine doorbrengen. Maar ook daar werd ons plezier al snel bedorven. Mijn manager vertelde ons dat snel trouwen in Parijs een probleem zou worden. Ga maar naar Gibraltar, zei hij. Daar is het zo gepiept. Dus wij naar Gibraltar. Daar trouwden we en vlogen daarna meteen naar het Hilton in Amsterdam voor de huwelijksreis. Nou ja, huwelijksreis. We bleven gewoon een week lang in bed. Af en toe praten we wat met de pers die ons natuurlijk vroeg wat we daar nou deden. En ach, zei ik dan, ik doe dit alleen maar voor de vrede. Maar dat leverde alleen maar nog meer vragende blikken op. Daarna zijn we nog eventjes naar Wenen gegaan om de mooie lichtjes te bekijken. Heel gewoon, met een chocoladetaart in een papieren zak als bruidstaart. De kranten wisten niet hoe ze het met ons hadden. Dat mens heeft hem helemaal gek gemaakt, schreven ze. Moet je ze nou eens zien, het lijken wel twee Indiase goeroes. Het werd er allemaal niet makkelijker op. Dus dan maar weer terug naar Londen. Daar was de pers in ieder geval wat vriendelijker voor ons. Succes allebei, zeiden ze op het vliegveld. Fijn om jullie terug te zien. Dat was weer eens een ander geluid. Want het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Sommige mensen hebben er nu eenmaal moeite mee met wat er met ons is gebeurd. Het lijkt wel alsof iedereen al klaar staat om me aan het kruis te nagelen. En dat allemaal omdat ik gewoon getrouwd ben.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Acherat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarna stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluien zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohammed Acherat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluiers zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een beurs is het vandaag wederom druk bij Biddinghuizen op de N306. Dit keer zelfs file in beide richtingen. Ongeveer 20 minuten, het is de Agrotechniekbeurs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en Radio Lelystad.

0: Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is in beide richtingen aansluiten op de N306 voor Biddinghuizen. Een half uur extra door bezoekers aan een beurs. En verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers, Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohammed Acherat, kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluiers zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Radio 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het nog altijd aansluiten op de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. Voor Biddinghuizen ongeveer 10 minuten extra. En dat komt door bezoekers aan een grote beurs. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers, Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohammed Acherat, kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BNW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van het passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En in de regio is dat met name te merken op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein, 13 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad, in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers, Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohammed Acherat, kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van het passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind, toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein.
7: 15 kilometer en 30 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland drukte voor Nijmegen 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio hier en daar wat langzamer. Onder andere de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer en 30 minuten. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Acherat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BNW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat hier nu zo'n 65 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nu op de A50 richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 21 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Verder op onthoud op de A28 richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht doe je er 10 minuten langer over. Op de A325 richting de Duitse grens heb je tussen Elst en Lent 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Enst staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 24 kilometer... met 40 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Aggerat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 85 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N224, Arnhem richting Veenendaal. Voor de aansluiting met de N304 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 25 kilometer file met een uur oponthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Gemeenteraad vindt initiatief spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohammed Aggerat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarna stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, gedeeld en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van het passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 20 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier langer over. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein heb je een uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. Op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, heb je tussen Elst en Westervoort 40 minuten tijdsverlies. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens staat voor Arnhem-Noord 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein ben je een uur langer onderweg. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen Elst en Nijmegen een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohammed Aggerat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarna stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met medeverdachten en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50 Arnhem richting Os doe je tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein er een uur langer over. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nog steeds op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. Verderop onthoudt op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen een kwartier op onthoud. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Ens ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohammed Acherat kost hun voorstel rond de 500.000 euro voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten 15.000 euro. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BMW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer 26.000 euro weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur, omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren ziet het er best vriendelijk uit in Lelystad met geregeld zonneschijn. De temperatuur schommelt rond 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft overwegend droog. Vannacht kan soms wel een beetje regenen of motregen vallen. De wind blijft doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen krijgt de zon weinig ruimte. Soms regent of motregent het licht, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Toch is het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met wolkenvelden en mogelijk gemiezer. Al snel komt de zon tevoorschijn. Het wordt echter niet warmer dan 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek gebeurde er eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En op onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
6: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
5: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Dit is One to the Max.

84, de Thompson Twins, Hold Me Now. En daarmee openen we deze aflevering van One to the Max hier op Radio Lelystad. Het programma met de 12 inches en de maxi singles. Eigenlijk het enige programma met de 12 inches en de maxi singles. Maar dat ben je natuurlijk van ons gewend, want inmiddels draaien wij al een kleine 8 jaar mee hier op Radio Lelystad. Wat hebben we vandaag voor je? Ik neem je mee terug naar 1986, 1987. We doen nog een stapje naar 91. En ik heb een hele leuke uit 1990. En dat allemaal zometeen. Eerst terug naar 1982. Dit is Advance en Take Me to the Top.

Feel Love van Donna Summer. Dat werd in het najaar van 1976 opgenomen en moest de opvolger worden van het eerder dat jaar uitgebrachte erotisch getinde hitsingle Love to Love You. I Feel Love was oorspronkelijk niet bedoeld om als single uitgebracht te worden, maar wel als eindnummer van Donna Summer's vijfde studioalbum I Remember Yesterday. Deze LP werd opgenomen als een conceptalbum waarbij elk nummer is geïnspireerd door een ander muzikaal tijdperk, zoals swing, oftewel de jazz uit de jaren 40 en 50, Motown en funk uit de jaren 60 en rock en disco uit de jaren 70. Omdat het laatste nummer bedoeld was als een muzikale evocatie van de toekomst, werd het elektronisch opgenomen. Donna Summer woonde toen in München, net zoals het producersduo Giorgio Moroder en Pete Boletti, die er eigenaar waren van de Muscle Musicland Studios. Om met het nummer een futuristische sfeer op te wekken, gebruikten Moroder en Boletti de op dat moment grootste ultramoderne synthesizer van Munich, de Moog Modular EP Synthesizer, geleend van de klassieke componist Eberhard Schuller. Omdat deze synthesizer nog zeer complex en moeilijk te bedienen was, kreeg het producersduo de begeleiding van Schuller's assistent Robbie Wedel. Deze gespecialiseerde geluidstechnicus was er als eerste in geslaagd om de diverse synthesizerpartijen synchroon te laten lopen door middel van een toen nog primitieve clicktrack. Een soort elektronische multifunctionele metronoom waarvan zelfs Robert Moog het bestaan nog niet kende.

was uiteraard de extra lange uitvoering ruim 15 minuten. 1977, I Feel Love, Thunder Summer. Gaan we door naar 1986. Daar vinden we even een stukje rust. En dat doen we samen met David Brent en Jackie Graham. Dit is beter.

lekkerste maxi-singles en de vetste 12 inches vind je hier op Radio Lelystad in One to the Max. Gaan we nu terug naar begin jaren 90. Dat doen we samen met Black Box. Dit is Strike It Up. En wist jij dat de zangeres van dit nummer dezelfde zangeres is als een van de Weather Girls? Ja, zij heeft er ook heel hard voor moeten vechten om uiteindelijk haar naam onder de nummers te krijgen. En uiteindelijk ook de credits daarvoor te kunnen krijgen. Strike It Up, Black Box.

Close to Your Heart van Wax. En daarmee komen we aan op de laatste van vanavond hier in One to the Max. Volgende week zitten hier Heidi en Myron samen met de week van. Die week daarna ben ik er gewoon weer. Ik eindig lekker met 5 Star. Dit is de Sliding Touch. Ik wens je nog een hele fijne avond zometeen met Luidje Weekend in. Blijf vooral zitten, blijf vooral luisteren, want het wordt een hele bijzondere uitzending. En heel graag tot over 2 weken. Dag!

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: aan Luid je Weekend. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
1: Dus afdeling hardschakelen, zeg maar.
2: Hier doet hij wat.
3: En die zeggen op vrijdag 18 september... een hele goede avond, René Pol.
1: Een hele goede avond, René Pol.
3: Een goede avond, Vincent Krap.
2: Hallo allemaal thuis.
3: En dames en heren, ik ga er twee voorstellen. Dus we moeten twee keer apart.
2: Neem je tijd.
3: We beginnen vandaag bij de jongste. Want bij ons in de studio, dames en heren... Justin!
1: Yay!
3: Justin, wat doe jij hier? Hoe ben je hier gekomen?
4: Jullie hebben mij uitgenodigd op het tuinfeest.
3: Dat was zo, hè? Het is dan meer dan een maand geleden, maar hier zit je dan nu. Valt het mee of tegen tot nu toe?
4: Nee hoor, ik vind het nu wel leuk.
3: Oh, gelukkig. Nou, je blijft nog even zitten. En dan gaan we even door, want we gaan nog iemand aankondigen, dames en heren. En geef hem een heel groot applaus, want bij ons in de studio vandaag, Blanca! Yeah! Zeggen we Blanco, zeggen we Jan? Wat zeggen we eigenlijk?
5: Ik weet het eigenlijk niet. Het mag allebei.
3: Ja, dat wordt verwarrend.
5: Doe maar Jan, dat is lekker Jan. Kort. Ja. Ja. Lettergreep minder, weet je, scheelt weer tijd.
3: Nee, hoor. Hoe gaat het met jou?
5: Het gaat erg goed.
3: Ja?
5: Ja, het gaat heel goed.
1: Hij ziet er nog zo fris uit, hè?
3: Ja, nou misschien moet het even uitleggen. Waarom ziet hij er fris uit dan?
1: Nou ja, hij is net papa geworden.
5: Ja. Dat klopt. Ze is vandaag 5 weken oud.
3: Gefeliciteerd, hè?
5: Ja, dankjewel jongens, dankjewel.
3: Ja.
5: En, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik had me voorbereid op een terrorperiode. Maar ze slaapt lekker en ze is hartstikke lief. Dus ik klop het even af, want ze zeggen dat het ook nog na 5 weken kan gebeuren dat ze niet meer slaapt en zo. Maar vooralsnog gaat het goed. En of ik hoor het gewoon niet s'nachts. Nee hoor.
3: Slaap je met of zonder oordoppen?
5: Met oordoppen en noise cancelling en muziek erop. Maar ik weet, ik heb ze nog niet horen huilen. Dus nee hoor, het gaat goed. Ze is 1 of 2 keer per nacht wakker en dan geeft mijn vrouw borstvoeding. En dan heb ik af en toe dat ik nog even in slaap zus. Maar dan gaat ze vrij snel weer slapen. Dus ik heb mazzel.
3: Ja, want als artiest ben je vaak s'avonds op pad. Hè? Dat voor een artiest natuurlijk niet gek. En laat soms. Dus dat is even...
5: Vaak zelfs, ja.
3: Ja,
5: ik heb nu wel 2 of 3 keer gehad dat ik dan... en 1 uur 's nachts thuis was, 2 uur. En dat zij dan precies wakker werd. En dan moest in slaap gezust worden. Nou, dan is het voor je het weet 4 uur.
3: Ja.
5: En als je dan net niet lekker kan slapen... dan is om 7 uur weer de wekker. En,
3: ja.
5: Maar ik zeg net, ik heb mijn leven lang hierop voorbereid... door nachtjes over te slaan en... af en toe het laten maken. Ja. Dus het gaat verrassend goed. Ik mag absoluut niet klagen. En de keren dat ze dan wakker was, 's nachts, is echt op 1 hand te tellen nu in 5 weken. Dus,
3: oh, dus daar gaat al helemaal de goede kant op.
5: Het gaat helemaal de goede kant. Ze ligt zelfs al op haar eigen bedje. En,
3: kijk.
5: Ja.
3: Is dat dan ook, zeg maar, een soort flight case van een muziekinstrument, zeg maar?
5: Ik had er nog één over, ja.
1: Een gitaarkoffer.
5: We hebben een kus opgelegd en dat werkt prima.
3: Nee, maar is die babykamer, is dat dan helemaal muziek georiënteerd?
5: Nee hoor, het is heel rustig. En mijn vrouw heeft daar ook wel behoorlijk wat in te zeggen, eerlijk gezegd. Of laten we eerlijk zijn, 100% heeft ze daar de leiding in genomen.
1: Ook herkenbaar.
5: Mijn Guns N' Roses en Tool posters en vlaggen, die zei ze... Nee, die mogen hier niet.
3: Ja.
5: Dus, maar ja, een beetje kinderachtig wel. Maar nee hoor, het is een hele lieve, rustige kamer geworden.
3: Oh.
5: Dus voor een lieve, rustige meid, het gaat goed.
3: Kijk, dat is goed om te horen, dat is goed om te houden. Nou, je blijft voorlopig nog wel even bij ons.
5: Ja.
3: Dus blijf vooral even lekker zitten.
5: Gezellig.
3: En Justin is ook bij ons. En Justin, je moet eerst even voor de mensen die niet met Kijk Live meekijken... zeg even hoe oud je bent, want dat weten ze thuis nog niet.
4: Ik ben 10 jaar.
3: Oké, en jij hebt ook een beetje van de muziek mogen uitzoeken.
4: Ja.
3: Wil jij dan ook het allereerste nummer aankondigen? Kijk, hij staat daar, maar hij staat er ook heel groot in beeld, hoor, als je dat makkelijker vindt. Want deze heb jij uitgekozen, hè?
4: Ja. Zaza van Frenny en Charlie Pop.

0: Frenna met za-za-za. Terwijl we hier hele slechte grappen in de studio aan het maken zijn. Sorry daarvoor.
1: Dat valt wel mee.
0: Leuk dat je zit te luisteren aan de andere kant. Want het is de vrijdagavondshow tot de klok van 11 uur.
1: Zo laat? Zijn,
0: ja.
1: Man, ik heb het al 2 keer heel laat gehad deze week. Dus ik wilde eigenlijk op tijd mijn bed in.
0: Nou, is misschien wel interessant om te vertellen. Want waar was jij gisteren bijvoorbeeld?
1: Ik zat gisteren in de Ziggo.
0: En?
1: Bij de streamers.
0: Was het?
1: Ja, was gezellig. Was leuk. Ze hebben hun best gedaan.
0: Dus kun je er wat van een tip van weggeven wat er gebeurde? Of zeg je, nou, is niet leuk om te doen vier shows?
1: Vooral voor diegenen die nog moeten gaan, dan kan ik gewoon alles verklappen.
0: Nee.
1: Nee, dat zullen we niet doen. Maar als je kaartje hebt, ik denk niet dat je spijt krijgt.
0: Als je een kleine analyse moet geven van de avond, kun je dat eens even een soort samenvatting maken, zonder inderdaad alle clues weg te geven?
1: Er komt wat voorbij van de beste zangers. Want er zitten er 3 van, van dit jaar, die zitten in de show.
0: Aha.
1: Dus die gaan in ieder geval, laat ik zo zeggen, Anna komt in ieder geval voorbij.
0: Oh,
1: dat is
0: het
1: enige wat ik weggeef.
0: En voor gaat de rest, ze schuren?
1: Ja, Anna gaat schuren.
0: Leuk.
1: Met de hele bende erbij. Dus,
0: oh, dat klinkt.
1: Nee, het zat weer goed strak in elkaar. En het is gewoon 2,5 uur knallen en dan weer buiten.
0: Oké, nice. Prima. Nou, het klinkt goed. Het was in de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: Daar hebben ze nu nog, vanavond hebben ze er 1 en er nog 2 shows.
1: Ja.
0: Na vanavond. Dus dat is volle bak. En dan daarna kondigen ze gewoon weer de volgende aan. Gok ik of niet? Of hebben ze dat gisteren?
1: Nee, hebben ze gisteren niet gedaan.
0: Oké.
1: Maar, Frank Lammers die eindigde wel met tot volgend jaar.
0: Ja, volgend jaar. Maar ik verwacht een kersteditie van hun.
1: Die zal er dit jaar niet in zitten, denk ik.
0: Nee?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, oké. Want ik denk dat Toppers gaat denk ik niet door.
1: Dat weet ik niet. René is bezig met nieuwe muziek maken in de studio. Dus.
0: Nou, René heeft gisteren aangekondigd...
2: Ja, maar dat tandje rustig randen, toch?
0: Niet meer gaat... Hij cancelt zijn shows. Dus.
1: Ja, vandaag postte hij dat hij lekker muziek aan het maken was met zo'n lief in de studio.
0: Ja, oké.
2: Maar dat is wat anders dan optreden.
1: Zeker.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Ik denk dat als je in de studio zit... Maar dat kunnen we natuurlijk net zo goed aan Jan vragen. Daar krijg je energie van.
3: Absoluut.
1: Ja.
3: Ja, dat kan ik beamen. Ja.
0: Heb jij studio aan huis?
3: Nee. Nee, mijn studio is in Volendam nog. Ik woon in Edam inmiddels. Mm-hmm. Dus dan kan ik lekker heen en terug. Dat is wel goed, want anders kom je er helemaal nooit meer vandaan.
1: Kom je niet los.
2: Even loslaten.
0: Nee, in minuten, hoe ver is dat? Dat is niet zo heel ver.
3: Met de auto, een minuutje of 6, 7 of zo.
0: Ik zeg, eigenlijk is het gewoon Volendam, maar op de kaart heet het nog anders.
1: Ja, bijna wel.
3: Nou ja, nee, Edam is ligt naast Volendam.
0: Ja, precies.
3: Maar het is 1 gemeente, dus in principe wel, ja.
0: Is het al 1. Ja, precies, inderdaad. Oh ja, maar het is misschien ook wel goed om niet te dicht bij je studio te zitten. Om ook niet, want dan is de drempel om nog even wat langer te blijven misschien.
3: Ja, weet je, dan zit ik 's avonds op de bank en dan denk ik... fuck, ik wil nog even dit doen. Dan zeg ik tegen mijn vrouw, ik ga nog even studio in en dan is de avond om.
0: Ja.
3: Want zo werkt dat. En dan is er nooit een soort van naar je werk gaan. En, dus ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee. En ik kan gewoon lekker heel veel drukte maken, ook 's nachts. En 's ochtends vroeg en altijd. En ik heb ook geen rekening te houden dat er iemand binnenkomt. Of dat ze zegt je moet even helpen met dit of dat. Of weet je, ik kan ongestoord werken en ik kan ook ongestoord thuis zijn.
0: Ik hoor alleen maar voordelen.
3: Ja, nee, die zijn er ook alleen maar. Ja,
0: ja precies.
1: Ik ben mijn thuisstudio ook maar eens moet verkassen.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja, Justin, maak jij ook in enige mate muziek?
4: Eigenlijk niet.
0: Nee, heb je ook nooit gedacht van ik ga een instrument bespelen, zoals een piano of een gitaar of zo, of drummen?
4: Ja, ik heb op drumles gegeten. Nou ja, op drumles. Mm-hmm.
1: En wat vonden de buren ervan?
4: Die hebben er eigenlijk niks van gehoord.
1: Oh.
2: Dat was ook ergens anders.
3: Ja, dat was in mijn studio.
0: Nou, jij zegt dat wel, maar jij geeft geloof ik ook wel eens muziekles, toch?
3: Ik geef 1 dag in de week muziekles op een basisschool. In

0: Amsterdam.
1: Nou, leuk. Ja. Hey, wat wil jij spelen, vriend?
2: Drummen.
1: Nou,
0: dat kan.
3: Kijk, je moet alleen even Amsterdam.
0: Kijk, ik zie hier een snare drum en een eventueel hi-hat en een kick. We kunnen hier wel...
1: Ja, maar dan ga je de tompoezen wel een kopje kleiner maken. Nee, dat
0: die moeten we eerst opeten en dan kunnen we wel even wat fixen zo.
1: Oh, we gaan zo even een beetje drummen. Is leuk, man. Toch, of niet?
2: Ja.
1: Kun je even een beetje... Ken je een liedje ook, of niet? Of alleen nog niet?
2: Nee, nog niet echt een liedje op de drum.
1: Snap ik wel. Ik zeg, hebben we nog wijze of grote woorden?
4: Krachtige woorden.
5: Nou ja, als je dan toch in die drum al goed zit, dan kan Brainpower je daar wel heel goed mee helpen. Want die heeft onwijs diepe bassen natuurlijk in zijn muziek. Ik heb een favorietje van mijn dochter meegenomen. Een nummertje uit 2001. Doe Doe Dope.
6: Check it. Wacht. Check it.

0: Hier bij Radio Leenstad Brainpower natuurlijk, hè? Want een vast item dit jaar bij onze vrijdagavondshow. Deze is dan van Vincent inderdaad. Iedere week iets van Brainpower.
1: Ja, absoluut.
0: Heeft hij zoveel uitgebracht dat je dit een jaar kan uitzingen?
1: Makkelijk.
0: Oh.
2: Ik denk dat je er nog 2 jaar van kan maken.
0: Oh.
1: Laten we eerst dit jaar doen.
2: Ja, nee,
0: We hebben vandaag geen Jeroen. Waar is die?
2: Of onderweg, of bijna, of niet meer onderweg dan wel in Zweden.
1: Ik denk onderweg, want ik heb mijn appje gestuurd en er komt geen reactie.
2: Dan is hij nog onderweg.
1: Ja.
0: Oh ja, dus hij is onderweg naar zijn tweede huis in Zweden.
2: Voor hem is het eerste huis.
0: Eerste huis inmiddels, ja. En het tweede huis wordt hier in Nederland. Ja. Voor de mensen die dat niet kennen, hij zit in een soort transitie naar Zweed worden.
2: Ja.
0: hij gaat verhuizen. En dat doet hij langzaamaan. Hij heeft ook zonder verhuiswagen.
1: Dat
2: ja.
0: Ja.
2: En een karretje mee, en dan gooit zijn auto vol, dak vol.
0: Het was maar 12 keer rijden, zei hij gisteren tegen mij. Of zei hij vorige week tegen mij. Maar het is 1700 kilometer, hè? Het is 17 uur rijden. Ja.
3: Heen en terug.
0: Dan moet je ook nog een keer terug.
3: Maar 24 keer 1700 kilometer.
0: Het is echt heel veel. En hij zei al makkie.
3: Oh ja.
0: Maar hij is al aanhangers verloren onderweg. Hoe heet een quad?
2: Is
0: een ravijn neergestort. Ja. De eerste keer kwam hij aan en toen had hij een huis gekocht daar. En toen stond hij onderaan de heuvel. Toen had het gesneeuwd. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet gek in Zweden. Maar toen ze het huis gingen kopen, was er geen sneeuw. En toen kwam hij met de auto helemaal niet naar zijn woning. Dus toen hebben ze de laatste 200 meter moeten lopen.
3: Jezus.
2: Maar dat is bergop, hè?
0: Bergop, precies. Ja. Ja. Allemaal dat soort dingen.
3: Dat gaat hartstikke goed, hoor ik al.
1: En dan de volgende dag je auto door je buurman laten ophalen.
2: Ja.
0: Ja, het onwijs naar zin. Ja.
1: De hele buurt kent hem al.
0: Ja.
2: Het hele dorp. Ja, goed. Er zijn nog 4 huizen in de
0: dorp. Er wonen niet heel veel. Maar wie gaat nu dit onderdeel doen dan?
1: Ja, dat vroeg ik ook al even af.
4: Het origineel.
2: Ik hoor net dat Vincent het gaat.
1: Oh. ik wil het best doen, hoor. Volgens mij was hij van de week op tv. Namelijk voor de film A Star Is Born. Hebben we vandaag Lady Gaga met La Vie Rose.
0: Ja, wacht even, voordat we hem instarten. Want er zit een heel bijzonder verhaal namelijk aan. Want vandaag
2: A Star Is Born, dat is de remake van die film met Barbra Streisand.
1: Ja.
0: Eigenlijk wel.
2: Hey, okay.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. In ieder geval.
2: Niet gezien.
0: Ken je Shallow, dat nummer?
2: Swallow, ja.
0: Ja, die? Nou, ja. Dat komt ook uit deze film.
1: Het is een
0: in ieder geval.
1: Film.
0: Nee, wat blijkt nou vandaag?
1: Swallow is een andere film.
0: Ja. Luister nou even.
2: Ja,
0: ik heb ook een keer een pop, weet je. Ja?
2: Oh, ja, kom maar.
0: Wat blijkt nou vandaag op 18 september...
2: Ja?
0: Dat op 9 juni Lady Gaga bevallen is van een kind. En dat weten we sinds vandaag.
2: Nee hoor. Dat is namelijk vorige week al bekendgemaakt.
1: Dat weet Matthijs pas sinds vandaag.
0: Want ze heeft het vandaag bekendgemaakt.
2: Dat is raar, want de foto's die waren vorige week al...
1: René kreeg eerder een appje.
0: René had eerder een appje dan de rest van de wereld.
2: Ik zat hem in de volgende...
0: Hoe heet dat kind?
2: Geen idee, want die naam hebben ze nog niet bekendgemaakt.
1: Baby Gaga.
0: Dat hebben ze gedaan. Die heet Rose.
1: Oh,
2: dat hebben ze al vandaag bekendgemaakt.
0: Maar dit is al geprogrammeerd voordat we dat wisten, hè?
1: Nou, ik durf soms wel een klein beetje te zeggen dat Jeroen... die zit natuurlijk al wat noordelijker, met wat ijlere lucht. Die krijgt soms bepaalde mediaberichten eerder door.
0: Ja, hij heeft ook noorderlicht soms.
1: Maar ja.
2: Die ijlere lucht doet wel een hoop met hem.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan is dit een mooi moment, Vincent, om...
1: Zullen we dan toch nog ook even aangeven dat het origineel van Edith Piaf is? Uit 1945 staat hier.
2: Natuurlijk ook een hele grote remake van Grace Jones gehad, de jaren 80.
1: Daarom.
0: Edith Piaf, 45. Toen was ze 3.

0: En een groot applaus.
1: Voor jezelf.
0: Ja, het is een onderdeel van de film, hè, wat je hier hoort. Ja, dus zeker. Daarom het applaus terug te gaan.
1: Ik geloof je helemaal.
2: Maar moet je niet nog een kleine rectificatie doen?
0: Ja, ik zat er een paar jaar... Ik zat er, zoals Jan mooi zei, ja, je had het nulletje gewoon even niet goed gezien. Dat was het.
2: Ja.
0: Ja, nee.
2: Dus het klopt, Edith Piaf 1945.
0: Ja, klopt. Origineel. Ja, moeten we even zeggen, inderdaad. Ja. Wat zei ze in 1903?
1: 1915 geboren, inderdaad.
0: 30.
1: Heel goed. Ze was 30 in 1945.
0: Nee, ja. Nee, inderdaad, het klopt helemaal. Ze was heel vroeg geboren. Heel jong ook.
2: Lang geleden.
0: Ja.
2: Je gaat lekker.
0: Goed.
1: Heb jij ook in de ijle lucht gezeten vandaag?
0: Ja.
1: Of,
0: ja.
2: Heeft Jeroen helpen verhuizen?
0: Ik ben pas op de helft van mijn werkdag, heb ik net gehoord. Maar goed, Jan. Wat voor een soort muziek maak jij eigenlijk? Want je maakt heel veel muziek.
3: Ja, ik zou het simpelweg omschrijven als poprock. Ik maak wel enigszins uitstapjes naar een beetje blues.
0: Mm-hmm.
3: En als ik het ergens mee moet vergelijken, mijn laatste singles, dan zou ik het een beetje met de Talking Heads vergelijken. Een beetje dansbaar, een beetje upbeat. Maar er komt nou ook weer een ballad aan eind van dit jaar. Dus,
0: met wie?
3: Maar goed, poprock is de...
2: Een ballad is niet altijd een duet, hè?
0: Nee, ik dacht nu... Dat was eigenlijk een soort proberende trucje. Maar jij trapt daar totaal niet in, jongen.
3: Nee, het is geen duet.
0: Oh, het is geen duet?
3: Nee, okay. Helaas. Nog niet, nee.
0: Okay, nog niet. Oh.
3: Ah, je brengt me op ideeën.
0: Hey. Ik heb vandaag iemand horen zingen, waarvan ik dacht, zo, bij 538, zo, was bij Evers op visite. Dat
1: Mel.
0: Ik dacht, jij kan dit, ja.
3: Mel.
0: Ja, Mel.
3: Mel is een vriendin van mij.
0: Ja, dat weet ik. Die heb ik vandaag haar, ze bracht er vandaag een nummer uit. En dat was een dingetje, want de streamingsdiensten, die hebben hem nog niet gepubliceerd.
3: Oh jee, dat soort gezeik heb je ook, hè?
0: Ja. Dus zij...
3: Ik krijg het er nou al benauwd van. Als ik heb het ook een paar keer meegemaakt, dat wil je niet.
0: Nee, want zij zei, het is release day. Maar ik heb geen muziek om te releasen.
3: Het was gewoon day, was het.
0: Het was gewoon
3: ja. Een day.
0: Maar toen deed ze hem dus even live.
3: Ja, dat kan ze.
0: Oh.
3: Dat kan ze, als de best.
0: Ja, dus... Dat,
3: ja, nee, dat zal ik toch...
0: En reiskostenvergoeding kun je prima op je nemen.
3: Ja, absoluut. Dat is...
0: Want een kilometer is doen.
3: Precies. Dus maar ja, ik zal het weer eens opgooien bij haar. Ja.
0: Het is een goed idee. Hey, maar waarom niet in het Nederlands? Want alles wat je zingt, Engels.
3: Ik heb heel lang in het Nederlands muziek gemaakt met de 3J's.
0: Ja.
3: Maar mijn hart ligt bij Engelstalige muziek. Ik draai bijna uitsluitend Engelstalige muziek.
0: Mm-hmm.
3: En ik vind het ook prettig om daarin te schrijven, om te zingen. Ik vind het cooler klinken in de muziek die ik maak.
0: Ja,
3: ja, als je iets meer rock of zo maakt, poprock, en je gaat Nederlands zingen, dan voelt het anders. Het voelt niet als de dingen die ik tof vind.
0: Oh ja.
3: Dus ja, ik vind het leuker om te luisteren, leuker om te zingen, leuker om in te schrijven. En ik denk dat dat reden genoeg is.
0: Ja.
3: Dat, ja, het is misschien minder commercieel om Engels te zingen momenteel in Nederland. Maar ja, daar maak ik me niet druk om.
0: Nee,
2: er zijn nog steeds heel veel mensen die liever Engelstalig horen dan Nederlands, hoor.
3: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Hey, en als ik even door jouw door jouw muziekgeschiedenis heen ga, hebben we een keer gezongen over Sophie.
3: Sophia, ja.
0: Sophia, we hebben je heel lang intern gedacht dat dat de naam zou zijn voor je dochter.
3: Nou, dat had ik wel als in de planning, als het een grote hit zou worden.
2: Ja, ja.
3: Maar als het geen hit wordt, dan denk ik, ja, dat is niet een goed voorteken om mijn dochter dan zo te noemen, weet je. Dus toen
2: maar ze heeft nu ook een
3: naam. Ja, ze is nu ook vernoemd naar een grote hit van Paul McCartney. Niet naar vernoemd, maar die heeft toevallig ook een liedje, Jet.
0: Ja.
3: Dus ja, dat leek me een betere optie.
0: Maar dat was dus, we hadden eerst Sophia dus.
3: Ja.
0: Dat was naar je bezong een dame, zeg maar. Dus, toen had je iets wat Brothers, toch?
3: Ja, dat is mijn huidige single.
0: Ja.
3: Yes.
0: Maar dat is dus ook. Maar wanneer komt dan iets voor Jet?
3: Daughters.
0: Daughters.
2: Wie is er op zich al? Is er niet een of andere John die dat al gedaan?
0: Sunday morning.
3: John Mayer heb ik nooit van gehoord. Ik claim bij deze die titel. Dus.
0: Ja.
3: Of Jet. Het is onvermijdelijk dat daar ooit een liedje over komt. Ik ben nu steeds hele flauwe liedjes tegen haar aan het zingen. Als ze niet wil slapen of zo. Of als ze een beetje aan het huilen is.
0: Ja, maar dat deden jouw vrienden van de 3J's ook een keer met een wiegelied.
3: Ja,
1: dat is ook redelijk succesvol geworden uiteindelijk.
3: Nou, mijn vrienden die pesten mij altijd in de tijd. Want die zeiden, toen dat liedje gemaakt werd, hadden Jan en Jaap nog geen kinderen. En dan zeiden ze, er is er maar eentje met kinderen. Dus dat gaat over jou, zeiden ze dan tegen mij. Dus, maar dat weet ik niet of dat zo is. Maar
0: of het echt zo is. Het zou natuurlijk kunnen.
3: Jan, want... Phyllis heeft het geschreven. Ja. Dus wellicht gaat dat over mij, ja.
0: Ja, het zou inderdaad goed kunnen.
3: Het zou zomaar kunnen. Dat zou wel een eer zijn.
0: Nou, dat is het aan jou om Jet...
3: Ja, dus ik moet die traditie voortzetten om over Jet een prachtig liedje... Maar daar moet ik wel werk van maken, want dat moet natuurlijk... dat moet wel goed dan.
0: Ja, nou, zo. Hey, niet zomaar.
3: Nee, nee. Dus, maar dat is een mooie opdracht, Matthijs.
0: Maar à la Marco Borsato, die een liedje schreef Dochters... Die wacht ook 21 jaar, want dan had hij even genoeg materiaal, zeg maar. Dus je hoeft ook, het hoeft niet morgen af.
3: Precies. Dus als Marco 21 jaar doet, dan heb ik nog even.
0: Ja, dan kun je nog wel even gehoord, inderdaad. Maar goed, we hadden het er net al even een beetje over. De muziek, want wat jij luistert en zo. Want het volgende nummer wat ik hier zie staan... Dat komt bij jou vandaan, klopt dat? Heb ik hier in de tracklist staan. Kun jij dat ook zien of niet?
1: De achternaam klopt wel, dat is wel redelijk Volendams.
0: Ja. Oh ja, inderdaad, dat zie
1: Buis.
0: Ik ook.
1: Ja, Buis.
3: Ik zie het staan, ja... Jullie hadden gevraagd of ik wat liedjes wilde meenemen die ik leuk vind. En dit is een nieuwe single van een goede vriend van mij, Niels Buis. Die maakt fantastische muziek uit Volendam, een beetje Americana. En ik produceer dat allemaal voor hem en ik speel de gitaren in en zo. En hebben een jaar gewerkt aan een nieuw album. En dit is zijn laatste single, dus ik dacht leuk om die ook even mee te nemen.

0: is wasted.
1: Niels Buis met Fake Fun. En deze ik hoor een klein beetje mama appelschap hierin.
2: Jij hoort Freek Vonk.
3: Snel
1: ja,
3: hoor.
1: Ja, echt? Ja. Ja, precies. Maar wel een heel mooi nummer.
4: Ja, toch?
1: Ja, en zeker. Jij hebt daar mee aan geproduceerd?
4: Ik heb het helemaal geproduceerd in mijn studio en ook veel ingespeeld, ja.
1: Oké. Nou, kijk.
2: Dus ook weer die Strijkers, hè?
4: Ja, het is echt een beetje country Americana. Ja. En ja, dat is super tof om te doen. Ja. En zijn nieuwe album komt ook uit volgende week of over 2 weken. Dus,
2: cool.
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Nou, die stuurt hij vast ook door, denk ik, toch? Neem ik aan.
4: Hij zou graag een keertje langskomen als jullie het leuk vinden. Dus,
2: zeker. Wij niet? Gaan straks even namen en rugnummers noteren. Dat gaat helemaal goed.
1: Dat komt helemaal goed. Justin, jij komt helemaal vanuit het mooie Groningen naar hier, hè?
5: Dat klopt.
1: En in Groningen zijn ze aan het voetballen, hè?
5: Ja, dat klopt.
1: Dus jij houdt hier ook even zijdelings een beetje in de gaten wat ze in Groningen of wat de FC Groningen aan het doen is, hè?
5: Mm-hmm.
2: En gaat het goed?
5: Volgens mij 1-0 voorsprong voor Groningen.
1: Okay. Oh, dat gaat goed. Oh, dus vandaar dat je hier zo vrolijk erbij zit. Als ze verliezen, ben je dan heel zagrijnig of valt mee?
5: Ik denk niet dat zal gebeuren tegen PEC Zwolle.
2: Nee, hier, dat denk ik ook
1: of,
2: niet.
1: Dit is manifesteren. Ja, dat is heel goed. Oké, ja, het volgende onderdeel, Justin. Ja, het Turn Up The Bass. Heb je daar wel eens van gehoord?
5: Nee.
1: Weet je wel wat cd's zijn?
5: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat zou ook kunnen. Ja, want dat komt van een hele cd-reeks af.
2: Mm-hmm.
1: Heel veel jaar geleden, denk ik.
2: Toen René nog kleine Renéetje was. Dat is heel lang geleden.
1: Ja, precies.
6: Turn Up The Bass, knijter.
2: Ja, en de Turn Up The Bass knijter van deze week. CD nummer 17, komt die af? En dit is echt een bak herrie, hoor. Kan ik je verklappen. Dit is echt een bak herrie. En het was destijds ook gewoon een knijter van de hit in de top 40. Maar op die housefeesten ging iedereen volledig uit zijn stekker. Ik heb het over Apotheosis van O Fortuna.

0: Queen of the Stone Age hier bij Radio Lelystad met Easy Street. En dat komt ook bij jou vandaan, hè Jan?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je zeg maar, fan van deze...
1: Ja, ik ben al mijn leven lang fan van Queens of the Stone Age. En voor mensen die de band kennen, die weten dat het snoeihard is geweest. Altijd. Ja. Maar ze zijn een soort nieuwe fase ingegaan waarin Josh Homme, de frontman, een soort Elvis-look heeft nu. Een beetje ouder en ze iets rustiger, iets sexier of zo. En een beetje... Ja, en het bevalt mij wel. Ik vind het heerlijk, een heerlijke wending die ze hebben genomen.
0: Maar is het beter of anders?
1: Het is anders. Ik vind het net zo goed. Het is gewoon een soort... Ze worden goed, ze worden mooi oud, zeggen ze dan.
2: Ja.
1: Aging like evolutie. Fine wine.
2: Ja, een goede evolutie van
1: Ja, precies, want je kan wel blijven rammen en zo. Maar ik vind het juist cool dat ze dan een beetje met hun leeftijd meegaan. En dan wel nog steeds de coolness zit erin. Maar net iets subtieler en wat relaxter. En ik dacht, dit is een leuke keuze voor hierbij...
0: Absoluut.
1: Luid je weekend
0: ja,
1: in.
0: Ja, absoluut. Ja, nee. Het leuke van dit programma is dat wij dus allemaal inbreng hebben qua muziek. En we hebben allemaal een heel andere muzieksmaak. Dus dat is
1: mij al opgevallen dat afgelopen half uur, ja.
0: Maar dat is grappig, want het gaat van links naar rechts qua muziek.
1: Ja.
0: Maar je kan nooit zeggen, er zit niks tussen wat ik leuk vind.
1: Niks tussen, nee.
3: Wat je niet leuk vindt.
1: Wat je niet leuk vindt. Ja, sorry, je kan het allebei zeggen, ja.
0: Ja, eigenlijk ook.
1: Nou ja, nee, niet. Dat is weer, het is complex.
3: Er zit altijd wel iets voor je tussen.
0: Ja, bedankt.
1: Dat is hem. Dank je wel, Vincent.
0: Daar ben ik op een team, weet je wel. Dat,
1: ja, nee, het is absoluut teamwork. Ja.
2: We vullen elkaar aan.
0: Ja.
2: We kraken elkaar af. We doen alles.
0: Ja, ja. Ja, dat is het ook. Ja, ja, ja. En dan René?
3: Ja.
0: Ik denk, jij gaat hem instarten.
3: Oh nee, ik denk, jij roept mijn naam, dus ik zeg gewoon netjes
0: ja. Ja, nee, maar het volgende item heet Oud maar Goud.
3: Ja, dat is jouw item. Niet de mijne.
4: Oud maar Goud.
0: Erik zit hier achter, die begreep hem wel.
3: Ja, nee, dat snap ik. Ik snap hem ook wel, maar het is leuk om jou te laten hangen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat is veel leuker.
0: Je zou niet de eerste zijn.
3: Nee, daarom.
0: Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Dit gaat over muziek die eigenlijk best wel oud is. 1984... René zou zeggen, ik weet nog goed.
3: Ja hoor.
0: Wij weten het niet zo goed, Vincent.
2: 84, ja, toen kwam ik net hier wonen.
0: Maar weet je dat nog allemaal?
2: Ja, precies, dat was de dag van gisteren.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Was een huis met een voordeur.
2: Precies, ja.
0: In de chalk.
2: Trap naar boven.
0: Nee, weg.
2: Nee, zeker.
0: Niet zandbank. In de chalk. Hoe?
2: Zandbank.
0: Oh ja, oké. Oké, leuk. Afijn. Maar muziek uit die tijd in ieder geval. En waarvan je denkt, oh ja, je hoort hem niet meer zo heel vaak op de radio. Maar eigenlijk is het misschien toch best wel
3: vanmiddag
0: een goed
3: nog.
0: Nummer.
3: Ja.
0: Wat zegt u?
3: Vanmiddag nog.
2: Hij stond hoog in een lijstje.
3: Hij stond hoog in een lijstje van 3000 platen.
0: Oh nee, maar die zender luister ik principieel niet meer. Oh, nee.
1: Luistert niemand.
3: Heb je vanmorgen niet geluisterd?
2: Slechte verliezer hoor.
3: Ja, echt. Ja. Slecht
0: ja,
3: hoor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Staat je niet.
3: Nog nee. Zoveel hulp gehad.
0: Oh, niet zo. Oké, okay, ik heb zo een stukje geluisterd. Ik heb een stukje geluisterd en toen dacht ik, nou, nu zet ik hem af.
3: Dat kunnen wij beter.
0: Start dat nummer in, alsjeblieft. Elvin Veel, jongens. Met de Forever Young.
3: Treden nog steeds op, hè?
0: Zo. Met de rollator?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, ze blijven Forever Young, dus.
3: Daarom.
0: Hier bij Radio Lelystad.

0: je wel dat je hem kende?
1: Ik ken die nummer wel.
0: Ja.
1: Ze hebben er nog eentje. Er loopt een big in Japan.
0: Sorry?
1: Ja, die hebben ze ook gemaakt.
0: Er loopt een big in Japan.
1: Ja.
2: Big in Japan.
0: Zegt het jou wat, Justin? Justin aangevallen met de slagroom.
1: Oh.
0: Spuit. Dus Justin is aan het bijkomen, want die zit van kop tot teen ongeveer onder die slagroom nu. Ken jij dit? Nee.
1: Maar deze ken jij wel.
0: Oh. Tot nu toe nog niet.
1: Ach, kom op.
0: Oh. Sorry. Dit ken ik.
2: Ik snap dat jij niet uitgenodigd was vanmorgen.
1: Nee, dit begrijp ik, ja. Zo. De tandjes, zeg.
0: Oh.
1: Ik wel dat je, het maakt niet uit waar je heen gaat. Je hebt gewoon een vaste technicus nodig die je dat soort dingen...
0: Ja, nee, sowieso. Jij gaat overal mee. Dat heb ik ook gewoon als voorwaarde. Dat mogen we nu wel zeggen, toch? Dat hebben we gewoon als voorwaarde gesteld naar Veronica. Ja. Ik kom niet alleen, ik neem René met mij mee.
1: Ik heb een technicus nodig.
2: Alleen René?
0: Was de technicus.
1: Dat was de technicus. En als we dan eenmaal binnen zijn, dan nemen we die vrijdagavond over. Okay.
0: Dat was wel de bedoeling.
1: Ja,
0: was wel het idee. Maar goed, dat is niet helemaal gelukt. Maar ik vind 100% NL, vind ik ook leuk. Jij iets meer. Nou, laten we dan gaan voor 58.
1: Kan.
0: Cue Music. Als je zelfs Marieke Elsinga weer een middagprogramma geeft.
1: Ja, dat
2: maar
1: is
2: niet
1: ook
2: alleen
1: waar.
2: Nederlands.
0: Wat zegt u?
2: Niet alleen Nederlands.
0: Niet alleen Nederlands?
2: Nee, we gaan ook niet naar Sky Radio.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ik ken programma's, die mogen daar wel heen.
2: Zeker. Goed. Ik kan een lijstje indienen.
0: Oh, het is echt zo'n heerlijk recalcitrante avond.
1: Ja, heerlijk. We gaan nog even een beetje muziek doen.
0: Ja, nee, precies, inderdaad. Maar wacht even, deze is van Justin toch ook?
1: Ja.
0: Justin,
1: ik heb een beetje een mash-up gemaakt, maar dat komt zo wel.
0: Een mash-up?
1: Ja, dus we moeten hem wel instarten, want anders gaan we niet meer redden voor het nieuws weer verkeerd.
0: Oké, wil jij hem aankondigen, Justin? Kijk, die onderstuk, kun je dat lezen?
3: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Is Luidje Weekend In op Radio Lelystad.

0: En met de Fat Bottom Girls openen wij het tweede uur hier van Luid Je Weekend In.
1: Zeker.
0: Van Queen.
1: Ja, dubbele A-kant.
0: Ja, en het grappige is, want hij is daarna ook nog een keer gedaan door een andere artiest. Volgens mij, Mika heeft hem volgens mij ook gedaan, toch? Dat zeggen jullie niks. Nee, laat maar.
2: Dat was...
0: Ja, toch?
2: Nou, het is niet een cover, maar een ander liedje over gezette dames. Ja.
0: Maar dat is,
2: Big Girls. I like Big Girls.
0: Oh ja, dat is het.
2: I like Big Girls, I cannot lie. Dat was hem.
1: Big Girls, they are beautiful.
0: Maar dat zat weer in Shrek, weet ik.
1: Is dat zo?
0: Dat zingt Donkey. Oké, dit kennen jullie.
1: Nee.
0: Jan, dat komt nog.
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Ja, dat komt van die moment dat je al die Disney-films gaat kijken.
0: Ja, maar ook gewoon dat ze in die after, zeg maar, doen ze dan gewoon allemaal leuke muziek, zeg maar. En daarna kun je dus... Dus ik denk dat sommige muziek echt gezongen wordt door Shrek of door Donkey. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. En heb je ook nog Sing, die film. Kennen jullie dat ook? Dreamer van nu?
2: Die ken ik ook, ja.
0: Dat is ook goed, hoor, hé. Ja. Als je dan zeg maar naar zo'n top 2000 zit te luisteren met je zoon, zegt hij, hey, dit is van Sing. Nou, eigenlijk was het een Elton John.
3: Maar dat begon natuurlijk ook allemaal met Madagascar, hè?
0: Oh ja. Ja.
3: Like to move it, move it.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
1: En door.
4: En Julian. Een platenkast.
1: Ja, die platenkast van mij. Dat is wel een volle bak. Dus weer een schop tegenaan gegeven. Toen viel er weer een LP'tje uit. Is ook leuk. Maar dan niet dat singeltje wat erop staat. Want The Promise You Made staat erop natuurlijk. Dat kent iedereen. En dat... Dit is... Dit klinkt ook gelijk anders. Ze treden nog steeds op. Volgend jaar staan ze in Groningen. Ik heb het natuurlijk over Cock Robin. Dit is More Than Willing.

0: Volgende week gaan we gewoon weer rammelen aan die platenkast en dan valt er vanzelf wel weer wat uit.
1: Maar zit er alleen maar, want dit is 1985 zie ik staan. Ja. Heb je alleen maar platen van rond dat en verder ouder? Of heb je opnieuw?
0: Ik heb ze vanaf 53 tot 2026.
1: Oh ja.
0: Want de laatste die ik gekocht heb is die van Somber.
1: Oh ja, die was helemaal niet zo somber.
0: Nee, dat is een heel fijn album. Dat is ook een hele fijne zanger trouwens. En wat ik toen ook al zei, een waanzinnige optreden tijdens Lowlands.
2: Ja, dat was hij echt gek, hè? Heel jong nog ook.
0: Ja, 21.
2: Bizar.
0: Ja, en het concert, hij komt volgend jaar ook naar Nederland voor een paar concerten. En dat was ook binnen een vloek en een zucht uitverkocht.
1: Maar gaat hij dan, staat hij dan Ziggo Dome of tot die arena's?
0: Nee, Ziggo Dome.
1: Oké. Okay.
0: Maar wel gewoon 2 of 3 keer, geloof ik. Dus,
1: En jij geen kaartje?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik heb ook niet in de rij gelegen, zeg maar. Digitaal.
1: Ja, dat is heel ingewikkeld.
0: Vroeger lag je gewoon voor het VVV-kantoor, maar dat was vroeger.
1: Ja.
0: En tegenwoordig lig je in de digitale rij. Ja, en dat is net zo'n rij als met Bruno Mars. Er zijn nog 26.000 wachtende voor u. Schiet niet echt op, zeg maar.
1: Nou, wat ik altijd zo grappig vind. Soms zie je, zeg maar, er zitten mensen met zijn computer te werken. En dan zie je dus iemand op zo'n klein vierkantje in de wachtrij staan.
0: Ja.
1: En dan gewoon langs lopen en op F5 drukken.
2: Ja. Dat is altijd grappig.
1: Snap je nou waarom iedereen me haat? Ja, ja. Ik doe dit. Op ja, ik doe dat. En dan denk ik, oh, nu moet je weer achteraan. Oh, wat rot.
0: Ik ga meestal al, als ik dat soort dingen doe, zet ik en de computer aan, en de laptop aan, en de tablet aan, en op mijn telefoon om zoveel mogelijk kans te maken. Maar en dan na 9 van de 10 keer word ik dan precies op het moment dat het open gaat, word ik gebeld. En dan ben ik aan het praten en dan oh ja, beurt voor mij.
1: Oh, echt?
0: Ja, gebeurt.
1: Nee, dus dan moet je ook nog snel zijn.
0: Ja, maar dat is onder andere met Ray is dat natuurlijk gebeurd. Uiteindelijk kwamen er weer wat kaarten vrij, toen ben ik er wel naartoe gegaan. Maar dat soort dingen gebeuren.
1: Ik wou zeggen, jij hebt redelijk vooraan gestaan zelf.
0: Ja, er waren extra kaarten omdat ze het podium iets verder naar achter hadden getrokken. Dan konden ze nog wat mensen kwijt. Dus dat hebben ze toen ook gedaan.
1: Nou, wel slim. Dus, wel slim. Ja, maar kijk, weet je, hier is het dus heel anders. Want wij hebben dus gewoon de artiest bij ons in de studio.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Is veel leuker ook.
1: Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. En het grappige was, jij pakte net jouw gitaar uit je koffer. En Justin, ja, die had jou natuurlijk nog nooit horen spelen, zeg maar. En die, ho even, wat gebeurt hier?
2: Dus, in positieve zin hoop
1: ik. Ja, in positief. Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Oh, ja. Nee, maar dat kunnen de mensen thuis nu ook zo meteen oordelen. Want wel, die gitaar is niet voor niks uit die koffer gekomen.
2: Nee, zou wel wat kunnen spelen, eventueel.
1: Ja, we hebben nog even getwijfeld. Zou het misschien een geweer zijn wat erin zit? Of een gitaar? We zijn
2: ik
1: blij
2: heb ook getwijfeld,
1: met...
2: ja.
1: We zijn blij met het eindresultaat.
0: Je wist dat je hieruit moest. Ik snap twijfel.
1: Maar wat zou je voor ons willen spelen? En wat is het verhaal erachter?
2: Nou, er komt in november een nieuw album van mij aan. Op 13 november. Heads and Tails. En daar komt allemaal mooie nieuwe muziek van uit. Maar die is nog niet uit. Dus ik dacht, ik speel nog een keer een liedje van mijn laatste album.
1: Oh, ik denk, je gaat nu iets spelen.
2: Nee, ik zou heel graag zo meteen wel mijn nieuwe single willen horen. Dat we hem kunnen draaien, als dat lukt. Mm-hmm. Ja. Er zit een heel mooi koor in, wat ik helaas niet in mijn eentje kan doen.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, ik speel nog een liedje van mijn laatste album. Nu het nog kan, voordat die nieuwe uit is.
1: Ja, More Than Welcome.
2: All right, dat is Stranger's Lullaby. Ja?

0: Thanks.
1: En voor de mensen die denken, dat was een bandje. Nee. Het was echt helemaal live.
2: Ja.
1: Wauw. Zou je wat mee moeten doen?
2: Ik overweeg het sterk.
3: Je hebt talent.
1: ik zou haast zeggen dat je uit Volendam komt, zo goed klinkt het.
2: Ja, je zou het bijna denken, hè?
1: Hey, hartstikke goed, hè? Maar dit is dus het oude werk.
2: Ja.
1: Het nieuwe werk moet er dus nog aankomen.
2: Het nieuwe album komt op 13 november. Ja. Maar daar zijn al wel wat singles van uitgekomen.
1: Ja.
2: Waaronder mijn nieuwe single Brothers. Mm-hmm. Dit weekend heb ik zelfs een hele mooie akoestische versie daarvan gemaakt. Gewoon omdat het kan.
1: Ja.
2: En andere vibe, iets rustiger. Een beetje net als wat jullie doen, zeg maar. Gewoon van hardcore naar ik veel wat. Ja, dat doe ik ook. Weet je.
1: Ja, en terecht.
2: Een breed publiek bedienen. Sinds ik de vorige keer hier ben geweest, heb ik dat ook opgepikt.
1: Ja, goed.
2: In ieder geval, er is dus een hele mooie akoestische versie uitgekomen. En Brothers is de nieuwe single.
1: Wauw.
2: En die staat dus op het album Heads and Tails, wat op 13 november uitkomt.
1: Kijk, gaan we straks denk ik ook nog even ergens luisteren, toch? René.
3: Kan straks, mag ook nu.
1: Zullen we het anders? Zullen we gewoon nu doen?
3: Dat toch wel.
2: Leuk, ja.
1: Maar dan wel inderdaad die versie, zeg maar, die akoestiek versie. Kan dat?
3: Deze. Als je doet.
1: Dat is de stille van Bach, dit.
3: Daar.
1: Ik hoor helemaal niks.
2: Ja, dit is...

0: Brothers van Blanco, die hier nog steeds bij ons in de studio zit. En we hebben net even een kleine onderhandeling gedaan, want we dachten, nou, dat klinkt live zo leuk. Mm-hmm. Dan moeten we eigenlijk nog wat meer. En Blanco, die blijft nog heel even. Maar die blijft niet de hele avond. Dus toen dachten we, nou, kunnen we misschien nog even één nummertje doen? Dat jij live speelt, want ja, dat is toch wel... We hebben net even hier unaniem gestemd, klonk goed. We waren het unaniem eens, dat was heel mooi. Dus wij dachten, kun je er misschien nog eentje doen, wil je dat?
1: Natuurlijk, met alle liefde.
0: Nou, ik zou zeggen, kondig hem aan, vertel het verhaal erbij.
1: Ik dacht, voor zover ik van een hit mag spreken... is dit het volgende liedje mijn meest... Het is geen hit, maar het is mijn meest gestreamde liedje op Spotify. Dat heet Ways of the World. Dus het lijkt me leuk om die te doen.
2: Ga je gang.

Kunnen jullie eens meedoen? Nog een keer.

0: Ja, dankjewel.
1: En die zet ons gewoon allemaal even in ons koortje. En het, we deden allemaal mee. Wat
0: ja,
1: leuk,
0: het ging
1: man.
0: Als een. Het liep gesmeerd. Leek wel of we gerepeteerd hadden.
1: Ja, bijna.
0: Ja,
1: zie je, zo kan het. Ja, ja, ja. Wat onwijs.
0: Ze hebben het over Volendam, maar Lelystad kan er ook wat van.
1: We hebben wat in de koffie zitten.
2: Het is hetzelfde water, hè? Dus de overkant van het water is hetzelfde.
1: Ja, dat is waar. Het zit allemaal in de buurt, inderdaad. Ja. Wat onwijs gaaf, Blanco, dat je hier naar de studio wilde komen. En gezellig bij ons wilde zijn. En ons voorzien van deze muziek. We gaan zo meteen. Nog een nummer van jou draaien wat nog niet te horen is, begreep ik net?
0: Nee, dat is ook een nummer wat op mijn nieuwe album komt. En dat is nog nergens te horen, nog niet uit. En dat komt pas in november uit.
1: Ja.
0: Dus dat is een absolute primeur.
1: Oh, die gaan we zo meteen draaien. Wij gaan jou zo meteen terugsturen richting Jet. Want die heeft ook heel veel aandacht nodig.
0: Ja.
1: En dus onwijs bedankt dat je hier in de studio was.
0: Ja, jullie bedankt, jongens, voor de support. En dat ik weer langs mocht komen en voor de gezelligheid.
1: En graag tot snel.
0: Altijd een feest met jullie.
1: Is goed, dank je wel, hè.
3: Iedere vrijdagavond van 8 tot 11 luid je weekend in.

0: Ja, Mart en Martini.
1: Ja, precies. Maar Justin, deze had jij gevraagd, hè?
2: Ja.
1: Ben je fan van Tino of van Mart?
3: Geen van beide.
2: Echt van beide, maar ik vind ze wel leuk.
1: Ja, we gaan het straks met jou even hebben over Kraantje Papi, want die komt ook uit Groningen. Dus daar wil ik het nog even over hebben.
3: En die schitterde van afwezigheid gisteravond.
1: Voordat, ja, inderdaad. Maar voordat Jan zo meteen richting het noorden weer vertrekt. Jan, kunnen wij nog ergens jou horen of zien de komende periode?
4: Ja, mijn nieuwe albumrelease op 14 november gaat gepaard met een hele show. Met mijn band. En dat is op 12 december in PX in Volendam. Speel ik met mijn band het hele album en kunnen mensen ook de plaat kopen. Mm-hmm. Maar speciaal voor Radio Lelystad kunnen ze hem ook nu al bestellen op mijn website. En dan krijgen ze mijn eerste LP er voor niks bij.
1: Oh.
4: Dus die actie gaat nu in. En als je Radio Lelystad erbij zet, dan krijg je voor niks een LP erbij.
1: Oh, ja, dat is toch een mooie deal.
4: Dus op blanco.com.
1: Ja,
4: dus 12 december PX Volendam, mijn nieuwe album release show.
1: We komen allemaal die kant op, denk ik.
4: Jullie zijn van harte uitgenodigd.
3: Dat is op vrijdag volgens mij.
1: Ja, maakt niet uit. Doen we gewoon een show.
3: Wat te doen hebben.
4: PX poppodium. Poppodium. Dat is op zaterdagavond.
3: Oh, zaterdag. Oké.
4: Nou, kunnen we geregeld. Denk ik. Ja. Volgens mij wel.
3: Anders bij deze.
1: Anders weten ze nu in Volendam dat het verschoven wordt. Ja, komt helemaal goed. Oké, top. En daar bouw je dus een hele show omheen?
4: Ja, een heel mooi optreden met allemaal nummers van het nieuwe album. En ook oude nummers en een akoestisch blokje. Het wordt één groot feest.
1: En ik vraag dit voor een vriend. Komt het ook op vinyl uit?
4: Ja, juist komt het op vinyl uit. Eigenlijk alleen op vinyl en ook op Spotify. In principe gewoon... Ja. Ook op Spotify.
1: Ook op Spotify.
4: Maar ik breng hem alleen op vinyl uit. En dat is een limited edition die ik zelf met de handnummer.
1: Ja.
4: Dus die kun je alleen op mijn website bestellen. En bij de show.
1: Heren, hebben jullie nog een voorkeur qua nummertje? Vraag ik dan alvast.
3: 17.
1: Nou, bij deze zijn ze gerecht. Weet ik niet of lukt.
3: 17. Ja. Je vraagt een voorkeur voor een nummertje.
1: Ja, nee, maar we kunnen een poging doen.
3: Ik vind 33 ook.
1: Oh, we gaan het er zo meteen over hebben. Jan, onwijs bedankt dat je hier was. En,
4: nogmaals, jullie bedankt.
1: En we zien je snel weer.
3: We zijn er nog niet.
1: Want?
4: Kijk, hier is.
3: We hebben wat leuks voor jou.
4: Nou, wat lief, jongens.
3: Eigenlijk leuks voor jullie thuis.
1: Er wordt een ballon cadeautje.
3: Ja. Ritsel de ritsel.
1: Kijk eens even.
4: Nou, dit is wel ontzettend leuk. Een top nummer 1 topfan van Luitje Weekend in.
3: Kijk. Precies.
4: Als jullie het niet erg vinden, wacht ik nog een paar jaar met haar naar dit programma te laten luisteren.
3: Op zich geven.
5: Dat snappen we heel
4: als ik het al ooit toelaat. Maar ik ga wel dit shirt bij haar aantrekken. Dan stuur ik een foto naar jullie toe. Dat komt goed. Absoluut. Top. Jongens, heel lief. Dankjewel.
1: Nou, tot snel weer. Dankjewel.
4: Ja, jullie ook.
6: De Hip-Hop Classic.
5: Van de ene jeugd naar de andere jeugd. Ja, toch?
3: Ja.
5: Dit was ook weer zo'n hele leuke reality check. Want dit is blijkbaar uit 2005.
1: Oeh.
5: Ja, doet...
1: Ze treden nog steeds op.
5: Ja.
1: Zeker. En ik heb ze 2 weken geleden of 3 weken geleden
5: nog
1: gezien.
5: Ja, maar ze hebben ook gewoon nog steeds, dezelfde vibe. Dit gevoel zit er gewoon nog in. En hè, je hebt wel eens van die groepjes die denken, nou leuk. En dan 2 jaar later hoor je er nooit nog wat van. Mm-hmm. Maar deze jongens doen het gewoon hartstikke leuk. Ja, en het begon allemaal met dat verdomde, wat is gebeurd?
7: Props voor de huis, rocken. En de

0: De jeugd. Wat gebeurt?
1: Ja, ik wil zeggen, volgende week doen we anders wel voor je kijken doorlopen. Of de stofzuigen.
0: Let's get Spanish.
1: Kan ook. Ja, maar dat zijn juist al die bekende.
0: Ja, maar die zijn,
1: en die zijn ook leuk.
0: Leuk.
1: Ja, maar je moet ook eens de rest van, van die albums luisteren.
0: Oké. Okay. Ja. Misschien, kun je er morgen wel eentje kopen.
1: Ook
0: daar
1: nog.
0: Straks maar eens over.
1: Oeh.
0: Dus, en we hadden nog eentje van Blanco staan. Dus die kan niet lekker in de auto luisteren.
2: Oh, leuk.
1: Precies. Onder de sterrenhemel.
0: Ja. Als je het hebt over bejaard en oud maar goud, dan zijn het deze mannen wel. Redelijk rond de 80 inmiddels. We hebben het natuurlijk over de Rolling Stones. Dit is In The Stars.

0: De Rolling Stones hier bij Radio Lelystad. Ja, dat je dat nog draait op vrijdagavond. Leuk, jongens.
1: Lekker man.
0: Dat kan gewoon.
1: Ja, dat kan ook gewoon.
0: Ja, er was nog een verzoekje van Blanco, hè?
1: Ja. Ja, absoluut waar.
0: Zo zie je maar weer, we kunnen alle stijlen hier draaien op de vrijdagavond. Het is maar net wat we leuk vinden om te draaien. Of waar jij misschien thuis zin in hebt. Want je kan ook meedoen op onze socials. Die hebben we zat. Terwijl op de achtergrond de redactie heel druk bellende is. Want we zijn aan het inbellen met een gast. En dat is, want er is geloof ik een bijzonder moment, hè René?
1: Ja, heel bijzonder moment.
0: Oh, nou, take it away.
1: Hoezo?
2: Moet ik dat doen?
1: Ja, dat moet jij doen.
2: Nou, goedenavond. Onbekende beller, stel je even voor.
3: Ik ben Mariska.
2: Mariska! Hey! En wat zeggen we dan?
1: Ben jij de Mariska?
3: Ja, dat ben ik, ja. Ik denk het wel. Ja.
0: Maar
3: waar heb ik deze eer te danken?
2: Nou ja. Lang.

0: Mariska, er staat hier dat je 19 jaar oud bent geworden.
1: Ja, zeker. Ja, strak in het velletje, 19 jaar oud. Heb jij helemaal goed.
0: Van harte gefeliciteerd, hé.
1: Ja, dankjewel.
0: Wauw. Nou,
2: en dan moet je dat vieren zonder je hubby.
1: Ja, mijn man is gewoon verdwenen.
0: Ja.
2: Oh. Is hij inmiddels alweer boven water? Of,
1: Ik weet het niet. Ik zit de hele avond al te eten, dus ik weet eigenlijk helemaal niet waar hij nu uithangt.
3: Zijn laatste bericht was, ik moet even nu de navigatie volgen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Wat doe ik in Rusland?
1: Dan weet je nooit waar die beland is.
3: Nee, maar dat weten we bij Jeroen sowieso niet.
2: Hoe vind jij Litouwen?
1: Ja, precies.
3: Ja. Hebben ze ook sneeuw.
1: Als die zegt hier rechts, dan gaat hij rechts. Ja, precies. Ja, maakt niet uit waar dat is.
2: Nee, dat dus. Maar je zit lekker te smikkelen.
1: Ja, we zaten aan het toetje.
2: Ja. Wat heb je gegeten? Neem ons eens even mee.
1: Oh, ik heb echt zoveel gegeten. Ja, dat is allemaal zo van die proeverijtjes, hè. Dus ik heb zalm gehad en ik heb botervis gehad. En ik heb mosselen gehad en garnalen gehad. En boel, biefstukjes.
2: Ik denk dat ik zo nog even de koelkast induik thuis. Als dit zo hoor.
1: Ja, dat was ik heel erg lekker eigenlijk. En nu hebben we toetjes en mijn tiramisu. Oh, ze zijn hier een feestje aan het bouwen buiten.
2: Oh, gezellig.
0: Maar waar zit jij dan ergens in Nederland?
1: In Zwolle.
0: Oh, in Zwolle, tuurlijk. Oké, maar zit je bij een bekend restaurant in Zwolle, of?
2: Het begint met een L en het eindigt op een I.
0: Ja, ik zat inderdaad even die kant op te denken, als ik het zo hoor. Zit je bij de Libra, je niet, toch, of wel?
1: Nee, dat kan deze dame niet betalen, hè?
3: Ach, in een studentenbudget.
0: In principe doet je man dat, en die is er toch niet, dus dat zou prima kunnen.
2: Een creditcard van Jeroen erheen en klaar. Hij zegt toch altijd, ik heb geen geld nodig in Zweden.
1: Ja, ik kan zijn geld opmaken.
2: Ja, precies.
1: Nee.
2: Stuur hem gewoon een appje. Dankjewel, schat.
1: Ja, het was heel erg lekker.
2: Ja, nou ja, dat.
1: Ja.
0: En hem dan gewoon foto's sturen. Ja. Zo zag het eruit.
1: Ja, en je rekening is leeg. Sorry, ik geef niks.
0: Topavond. Ja, inderdaad. Oh, hartstikke gezellig. Precies. Maar Jeroen is nu richting het mooie Zweden. Ga jij achter hem aan dan? Of gaat hij deze keer alleen? Hoe werkt zoiets?
1: Nee. Ik ga woensdag, dan vlieg ik naar Stockholm toe. En dan ga ik eerst een paar dagjes Stockholm verkennen. Want dat wilde ik eigenlijk nog een keertje doen. Dus dat ga ik in mijn uppie doen.
0: Ja.
1: En dan ga ik vrijdag met de trein naar hem toe.
0: En hoe lang moet je dan nog met de trein als je vanuit Stockholm gaat?
1: Ja, volgens mij is het iets van 2,5 uur.
2: Oh, dat valt nog mee.
1: Ja, joh.
0: En vliegen naar Stockholm is toch ook maar een paar uurtjes?
1: Ja, het zijn ook maar 2 uurtjes.
0: Maar waarom doen jullie er altijd 17 uur met een auto over dan?
1: Ja, Jeroen die wil altijd heel veel spullen meenemen.
2: En wil zijn vliegtuig met aanhanger gezien?
1: Ja.
2: Dat gaat niet.
0: Oh ja, dat is waar. Ja.
1: En dan al zijn boksen mee die niet te dragen en te tillen zijn. Ik denk, nee. Dat gaat niet wat worden.
0: Maar hij kan wel een band beginnen in Zweden, als hij wil.
1: Ja, dat kan hij echt dadelijk wel beginnen. Ja. Hij kan een heel podium bouwen met al zijn boksen, denk ik.
0: Nou, we kunnen er een keer een challenge van maken voor hem. Dat we eens foto's krijgen op die heuvel.
1: Ja.
0: Oh, goed.
1: Ja, we bouwen een hele studio daar, denk ik.
0: Ja, daar was ik al bang voor, zeg maar. Dus nou, in ieder geval dat jullie wel radio kunnen maken als jullie daar zijn. Want dat vinden we toch wel heel leuk.
1: Ja, dat wil hij wel, ja.
0: Ja, dat...
2: dat gaat wel goed komen. Daar hebben we Jeroen en ik al van over gediscussieerd.
3: Ja, hij heeft nog heel seizoen vol te maken, hè. Dus.
2: Ook dat, daarom. Dus dat gaat wel goed komen.
3: En daar is de input van Mariska onmiskenbaar bij nodig.
0: Ja, jongens, maar we moeten Mariska niet te lang ophouden, want die tiramisu, die mag niet warm worden.
2: Het ijs loopt weg.
0: Ja, het ijs loopt weg, inderdaad.
1: Ja, die smelt al helemaal weg. Ja, en die dames, die zitten ook mee te luisteren nu. Die zitten binnen, die kijken lachend naar mij. Oh, luisteren.
2: Geweldig.
0: Ik hoor net dat ze een rondje geeft omdat ze jarig is.
3: Op de kosten van Jeroen.
0: Mariska, we wensen jou nog een heel fijn dessert toe, in ieder geval. Oh ja.
3: We moeten wel nog even, want Jeroen die heeft voor jou iets ingevuld wat, als goed is, jij zelf wel gezegd hebt, maar niet meer weet dat jij die keuze gemaakt hebt.
0: Oh, de volgende is een keuze van Mariska.
3: Dat denk ik wel. Mariska.
2: Oh, hij is gered door Mariska.
3: Precies. Want jullie hebben natuurlijk altijd die hele mooie discussie thuis. En die heb jij wederom gewonnen.
1: Absoluut. Ja. Iedere week weer opnieuw, hè?
3: Maar weet je ook nog welke dan?
1: Ja, ik heb begrepen dat hij Guano Apes heeft uitgekomen.
2: Kijk, bingo. Helemaal goed?
0: Helemaal.
2: Guano Apes met Rain. Dat is jouw verjaardagscadeautje vandaag.
1: Ja, dank
2: van ons.
1: Wel.
2: Mariska, fijne avond nog.
1: Dank je wel.
0: Joejoe!

0: De Guano Apes en Rain hier op Radio Lelystad. Matthijs, je bent je tasje aan het pakken, jij gaat prikken, hè?
1: Ik ga prikken en ik ga jullie op de hoogte houden.
0: Ja, dat is mooi.
2: Nou, top, we horen je zo.
0: Ja, leuk. Ga je er ook nog een beetje bij filmen?
1: Ja.
0: Oh, oké, okay. Nou ja, is goed.
2: Ook nog een bouwlampje mee.
0: Maar voordat je weggaat, doen we even deze nog.
3: Nederlands beste.
2: Dat hoort hij niet, maar...
0: Nee, Nederlands beste.
2: Je weet welk ding je moet doen.
0: Nederlands beste.
4: Nederlands beste. Ja, ik weet dit natuurlijk uit mijn hoofd.
2: Precies, ja, daarom.
4: Zo'n moment dat je denkt, oh ja, wat was dat?
2: We hadden van de week een berichtje gekregen.
4: Ja. Oh ja, oh, nee, ja. Jeetje, hé. Hey. Van de week bereikte ons natuurlijk, en de rest van het land, het bericht dat, dat Ben Saunders, dat hij vermist was.
0: Ja.
4: En vlak daarna hebben ze iemand gevonden. En dat bleek dus ook Ben Saunders te zijn.
0: Ja,
4: En,
0: maar het
4: en,
0: schijnt ook weer dat hij dus niet in het water is gevonden. Het is allemaal, het is een beetje heel vaag nog.
4: Oh!
0: Ja, dat... Allemaal tegenstrijdige berichten en zo.
4: Nou ja, het eerste wat ik tegen jullie zei is... jongens, nou, dan weten we in ieder geval wat Nederlands beste is. Want deze man, die heeft een onwijs goede zanger.
0: Ja.
4: Was het dus. Ja. En die moeten we zeker niet vergeten. Dus ja, het is niet het nummer waarmee die auditie deed, overigens.
0: Nee,
4: want,
0: nee
4: het
0: was...
2: een ander.
0: Ja, die.
4: Die ene?
0: ik weet
4: het
0: ook
4: maar het is wel één van de allerbeste nummers die hij ooit gezongen heeft.
0: Dit is wat hij op single heeft uitgebracht.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat bij Urk een file van 3 kilometer. De vertraging is een half uur. De weg is dicht door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: Hopes, Freeze Out. Ik zag dat High Hopes aan, ik dacht meteen aan Pink Floyd.
1: Nee, dat was het dus niet. Nou ja, die had hij ook kunnen kiezen, maar dit was inderdaad nog ook een keus van Blanco.
0: Ja.
1: En ook een nummer die dit jaar is uitgekomen. Het is allemaal hele recente muziek.
0: Ja, nee, ook prima.
1: Ja, zeker.
0: Is dat
1: zeker.
0: Ook vanuit zijn studiootje? Of?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Dan houdt het op.
1: Wel vanuit zijn koker.
0: Ja, oké. Okay, nee, ja. Prima, is ook goed. Dat vind ik ook prima.
1: Ja, nee, verrassend leuk.
0: Ja.
1: En, maar dat is altijd leuk om ook eens te horen wat andere mensen leuk vinden.
0: Zeker.
1: Het voorgeschreven algoritme zegt niet altijd van...
0: Nee.
1: Dit past bij jou. Nou, denk het niet.
0: Verrassende invalshoeken.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Justin.
2: Ja.
0: Je gaat er vandoor.
2: Ja.
0: Belachelijk.
2: Helaas.
0: Maak gewoon de uitzending af. Maar ja.
1: Ja, van ons kan je gewoon blijven hoor, tot 11 uur.
0: Vraag gewoon de autosleutel aan je moeder en dan klaar.
2: Ik ben best wel moe, dus ik denk dat ik wel moet slapen.
0: En dan ga je nog helemaal terug naar Grun vanavond?
2: Nee, ik ben in een hotel.
0: In een hotel nog wel?
2: Ja.
0: Hier aan de overkant?
2: Ja.
0: Nou, dan kun je ook tot 11 uur blijven.
1: Ik kan toch gewoon 11 uur even ophalen.
0: Je kan met ons meerijden, wij zetten je wel af.
1: Ja, geen probleem.
0: Nee joh, als je mee moet, moet je mee.
2: Ja.
0: Hoe is het? Hoe vond je het?
2: Heel leuk.
0: Ja, kom je nog een keer terug?
2: Misschien wel, ja.
0: Misschien.
2: Ik hoop het.
1: Oh. Maar ga je nu inschrijven bij de lokale radio?
2: Ik denk dat ik daar nog te jong voor ben.
1: Zegt wie?
2: Weet niet.
1: Nee,
0: je kan dat doen. Vragen.
1: Ja hoor. Tuurlijk, gewoon zeggen jongens, jullie zoeken mensen en ik zoek een leuk bijbaantje.
0: Ja.
1: En het hoeft niet eens betaald te zijn als ik maar op de radio kan komen.
2: Oké. Okay.
1: Ja toch?
2: Ja.
1: Gewoon doen.
0: En zeg gewoon, ik heb hele grote connecties bij Radio Lelystad, dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Helpt altijd.
2: Ja.
0: Wil je nog een afscheidswoordje richten aan de luisteraars, aan opa en oma, alles wat er zit te luisteren?
2: Nou, Anour, als je nog zit te kijken, ik denk dat je al op bed ligt, maar oké. Okay. Doei, oma, Anour, papa en iedereen. Doei, doei.
3: Nummer 1.
0: Ja, en is hij net de deur uit.
1: Ja, hij weet wel zijn timing, hè?
0: Ja, hij heeft wel zijn timing. Maar
1: betekent dat hij met één been nu in dit liedje staat?
0: Ja, hij wel. Hij staat met één been in het liedje. En waar hebben we het dan over? Hij staat hier trouwens ook in de platenbak, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus morgen kun je hem kopen op vinyl.
1: Oeh.
0: Maar hoe, waar, wat, wanneer, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Oh, spannend.
0: Het gaat natuurlijk over... Wie

0: Volgend 7:55 en dan...
1: Nee. Dan ben je op slag
0: nuchter.
1: Niet.
0: Ander onderwerp, nee.
1: Ja, nee, dat is waar. Deze dan maar.
2: Hi-ha!
1: Ja, maar...
2: Chili Classics.
1: Ik heb hem...
0: Oké, ja, heel fijn. Want ik heb hem heel mooi klaar liggen.
1: Ja, ja, maar je hebt hem nog niet scherp.
0: Precies, ik heb hem absoluut niet scherp. En ik zag ook wel dat ik een klein rekenfoutje had gemaakt.
1: Want?
0: Hier staat 8 minuut 16.
1: Ja.
0: Maar ik zat net op de LP te kijken. Daar staat gewoon 8 minuut 24.
1: Dat is gek.
0: Ja, want inderdaad, de digitale versie is korter. En ik heb hem niet sneller afgespeeld.
1: Nee, dat maakt niet
0: heel apart. Nou, ik kan net aan hoe ze knippen. Nou ja, we hebben natuurlijk... Hè, elke week doen wij een nummertje van de Chili Peppers even onder de aandacht brengen.
1: Ja.
0: Waarom? Nou, ik vind het een leuk beentje. Dat vind ik al heel lang. En dat blijf ik heel lang vinden. Ze komen, als goed is, deze maand, volgende maand gaan ze de studio weer in.
1: Oké.
0: Dus ik ben ontzettend benieuwd wat daaruit gaat komen.
1: Ja.
0: Ik heb ook nog niet gehoord of gelezen wie hem gaat produceren. Daar kan natuurlijk ook nog wel heel veel bij staan. Rick Rubin is een hele fijne. En die, daar zijn heel wat pareltjes van afgekomen met die combinatie. Maar goed, ja, we gaan het zien. We hebben het nu hebben het over Blood Sugar Sex Magik. Het album uit 1991.
1: Ja,
0: fantastisch album. Geen enkel slecht nummer. En dit is gewoon 8 minuut 24.
1: 16.
0: Nu, helaas. Koop het album, kan vanaf morgen. Online kan natuurlijk ook. Maar goed, dit is gewoon genieten. Dit is gewoon funk. Echt lekker uit je plaat.

0: Als de muisjes weg zijn, dan...
1: Dat is nog
0: dan
1: een outro.
0: Dat is een outro, hè?
1: Ja.
0: Red Hot Chili Peppers en Sir Psycho, de sexy. Lekker man.
1: Ja, deze is live ook ontzettend heerlijk.
0: Ja, dat weet jij, dat weet ik dan niet.
1: Nee, zeker, dat weet ik. Bin there.
0: Ja, nee, je hebt gelijk. We waren hier natuurlijk met volle bak vandaag.
1: Ja.
0: Matthijs heeft zijn koffertje gepakt en die is gaan wandelen.
1: Het is een stuk rustiger.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja,
0: ben je al een beetje aan het prikken, Matthijs?
2: Nou, ik sta op dit moment in de warande bij een grote AH-keten. En daar zie je allemaal van die lichtjes, zeg maar, door niet door de bosjes, wel langs het pad lopen.
0: Ja.
2: En die zijn allemaal papiertjes aan het prikken. Ik ga eens even kijken of ik richting onze radiocollega kan lopen. Want ook Heidi Smit die is hier druk bezig. Heidi komt uit de bosjes.
0: Sorry?
2: Heidi komt uit de bosjes, zei ik. Ja, nee, die stond in de bosjes. Heidi, wat ben je op dit donkere tijdstip hier allemaal aan het doen?
3: Ik ben Lelystad Schoon aan het helpen om Lelystad wat schoner en mooier te maken. Dat zou eigenlijk 26 juni zijn, maar toen hadden we code rood. Dus toen ging het niet door. En omdat het nu uitgesteld was na 18 september en 19 september... dachten wij, we gaan toch even prikken. Dus ik heb een raadscollega meegenomen en ik heb mijn lief meegenomen. En de voormalige wethouder, Jan-Nico Appelman, is er. En Vera en Govert van Lelystad Schoon zijn er ook. Ja, moet je kijken, ik ben nu 10 minuten bezig. Mijn zak is half vol.
2: Maar waarom doen jullie dit niet gewoon als het daglicht is? Want je hebt wel een lampje op die prikker, maar het is toch best wel moeilijk zien hier, hè?
3: Ja, het is nu wel wat moeilijk zien. Maar ja, weet je, als je in 24 uur Lelystad schoon wil, dan moet je ook 24 uur bezig. Dus vandaar dat wij voor dit tijdstip hebben gekozen.
2: Oh, je hebt expres gekozen voor de nachtelijke uurtjes?
3: Nou, in ieder geval de avonduren. Om een avontuur te hebben. Avonduren. Ja.
2: Ja, jongens, dus in de studio. Jullie kunnen na je uitzending gewoon nog even een prikkertje pakken. En deze kant op komen, hoor.
1: Ik vind een prikkertje op zich goed, maar liever in Brevet.
0: Wordt wel een cocktail prikken, kan ik je vertellen.
2: Ze willen wel een prikkertje, maar dan moet er wel een bitterbal omheen zitten. Precies. Precies. Maar je hebt nu een zak opgehaald. En is het nou zo, even heel realistisch, hè, Heidi. Is het nou zo dat het zeg maar over een maand dit hier weer ligt? Of valt het mee?
3: Nou, dat heb ik gevraagd aan deskundigen. Als eenmaal een plek schoongehouden wordt, dan blijft het ook langer schoon. Zo gauw als er wat anders ligt, dan denken mensen, oh, gooi maar neer. Maar laat ik heel eerlijk zijn. Ik vind het gewoon bizar hoeveel troep er ligt. Ik bedoel, neem je rotzooi mee naar huis. Als je iets lekkers gehaald hebt bij deze supermarkt, dan gooi je het of in de vuilnisbak of je neemt het mee naar huis. En niet hier tussen die mooie struiken of op het schoolplein. Ik vind dat niet kunnen.
2: Ja, precies. Maar nu gaan we ervan uit dat mensen het hier neergegooid hebben. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een keer door een meeuw een vuilniszak gepakt is. En dat het daaruit komt.
3: Er staan keurig prullenbakken hier.
2: Worden die niet leeggehaald door de vogels?
0: Zeker wel.
3: Daar zijn de inhammetjes te klein voor.
2: Oh, oké. Maar ik vind het onwijs goed dat jullie dit allemaal hier doen. En ik support jullie ook echt door hier ook te staan. En niet in een warme studio te zitten. Dus voor de mensen thuis, het lijkt een zomerse avond. Nou, ik heb nieuws voor je. Het is best koud. En het waait ook altijd hard in Lelystad. Dat is ook nog een keer een dingetje. Ja. Maar het is wel leuk, want je ziet zo tussen die struikjes door, zie je zo af en toe zo'n lampje gaan. En dan zie je mensen zakken. Vullen. Dat is
3: letterlijk zakken.
2: Is ook wel eens leuk de zakken vullen, zeg maar.
3: Ja, wel op een andere. En het mooie is, morgenmiddag om 12 uur, dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel kilo's er zijn opgehaald met het prikken hier in Lelystad. Dus dat is ook heel leuk. Dan is het een klein feestje voor de mensen die geprikt hebben.
2: Oh, dat is leuk. Nou, ik ga eens even op zoek naar Govert, kijken of ik die kan vinden, want ik zie hem nog niet, maar we gaan hem even zoeken. En als jullie dan in de studio naar hem zien, zullen we kijken of we zometeen terug naar Govert kunnen. Vinden jullie dat goed?
0: Ja, dat doen we zo meteen. Dat doen wij ondertussen even de vlees. Schrijf van deze week.
2: Heidi, onwijs veel succes.
4: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: De Flevo-schijf van deze week. 17 van Bonchira. En wat is nou die Flevo-schijf, Vincent?
1: Die Flevo-schijf, dat is een schijf. Die kiezen wij, en dat is een nummer.
0: Ja.
1: Die kiezen wij elke week. Mm-hmm. Unaniem.
0: Unaniem?
1: Ja, democratisch besloten. Over het algemeen door één iemand.
0: Ja.
1: Die wordt dan op zaterdag bekendgemaakt. Ja. Op Muziekplein.
0: Ja.
1: Meestal rond 16:30. Maar... luisteraars, let op. Zet je radio eerder aan, want hij komt echt vaak toch iets eerder.
0: Ja,
1: en dan mis je hem.
0: 16:30 is het lokale nieuws.
1: Precies, dus zorg altijd dat je gewoon eerder in tune zet. Gewoon zoals als je wakker wordt, radio en film.
0: Ja, precies dat.
1: Weet je, dan mis je niks. Ja. Die geven wat extra aandacht. En dat betekent dan ongeveer om de 3 uur één keer voorbij laten komen. Dus een goede 8 keer per dag.
0: Dus een goede post.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja. Nou, dikke prima.
1: Ja, toch?
0: Helemaal goed. Matthijs, ben jij inmiddels aanbeland bij de organisatie?
2: Ja, ik sta op dit moment naast Govert. Govert, goedenavond. Jij staat hier met een zak aardappelen. Waarom?
3: Ja, bizar toch? Ik denk, ja, je koopt voedsel en je laat het gewoon achter. Ja, ze zijn ook al half gegaan, dus ze ligt hier al een tijdje. Ja, dat zijn wel echt de bijzondere dingen om te vinden, hoor. Die vind ik niet dagelijks.
2: Wat vind je nog meer zo in tijdens dit hele proces? Het is niet de eerste keer dat jullie dit doen. Zijn er nog meer bijzondere dingen die jullie tegenkomen?
3: Nou, echt bijzondere dingen kan ik niet zeggen. Eigenlijk de vaste dingen wel. Tissues, bekertjes, sigarettenpeuken natuurlijk heel veel. Ja, en we hebben toch ook wel wat grofvuil gevonden. Wat metalen dingen en zo. En lachgasflessen ook een aantal. Ja, dus wel heel divers.
2: Hey, maar waarom doen jullie nu bijvoorbeeld... het is nu 24 uur achter elkaar. Waarom doen jullie... want in het donker is het toch heel moeilijk om een vuil te vinden. Waarom doen jullie niet gewoon 2 dagen achter elkaar en dan alleen overdag?
3: Ja, dat had ook gekund inderdaad. Ja, we vonden het idee leuk gewoon om een continu 24 uur te doen. Ja, normaal doen we dat in juni, dan is er veel meer daglicht. Nu is het al heel vroeg donker. Dus je ziet, dit is een verlicht parkeerterrein. Hier gaat het wel, maar langs de randen wordt het lastig. Dus hebben we wat lampjes mee op de grijper. Kunnen we net iets meer zien. En ik had een hoofdlamp ook mee, dus dat kan ook helpen.
2: Oh, ja. En in totaal, hoeveel deelnemers heb je die meehelpen om de stad schoner te maken?
3: Bedoeld vandaag alleen? Volgens mij waren er in totaal iets van 200 aanmeldingen. En dat gaan we zeker halen. Ik denk dat het zelfs hoger uitkomt. Omdat mensen toch spontaan nog op het laatste moment aanhaken zonder zich gemeld te hebben. Dus ik hoop 250 of zo in die buurt. Ja.
2: Ja, en dat is nog los van de initiatieven die we op scholen zien, denk ik, hè?
3: Ja, ik weet niet precies wat daar gebeurt. We hadden vanochtend een klas van de Horizon bij ons bij de aftrap. En dat was hartstikke leuk. En ergens in de middag was er ook een groep jonge kinderen bij. Dus dat zijn echt leuke uurtjes, want die zijn super enthousiast.
2: Ja, ik had vanochtend de eer om mee te lopen met een school hier in de wijk, hier aangrenzend. En ik ging met 50 kinderen met van die prikstokken op pad. Nou, ik ben denk ik wel een keer of 15 geslagen met zo'n ding, maar fantastisch. En twee, het was echt heel leuk, want het werd een soort wedstrijd wie vuil vindt. Is dat precies ook een beetje de mindset die jullie proberen te creëren daarmee?
3: Ja, voor die kinderen moet het ook leuk zijn om te doen. En we merkten vanochtend bij de groep al dat ze er heel veel zin in hadden. Dus ze zijn goed geprept. Ja, ze maakten er inderdaad een competitie van. Iedereen wilde weten hoe zwaar hun zak was. En ja, dat is een beetje lastig om dat allemaal individueel te gaan wegen. Dus dat hebben we niet echt goed uitgezocht. We hebben het gewoon bij elkaar op een hoop gedaan. Alles gewogen en dan hebben we gewoon gezegd, dit hebben jullie bij elkaar opgehaald. Dus dat was vanochtend geloof ik... tik 40 kilo of zo toen bij Agra. Dus dat stond echt van te juichen.
2: Dat is eigenlijk best wel veel. Ja. Hoeveel verwacht je wat morgen eindigt om 12 uur deze actie op het plein? Denk bij het Agora, als ik het goed heb onthouden.
3: In de startzaal eindigen we weer, ja. Het gaat best hard met de getallen. Vorig jaar hadden we ruim 620 kilo. Ja, het ziet ernaar uit dat we dat misschien net niet gaan halen, maar we komen aardig in de buurt.
2: Ja, eigenlijk wil je het liefst maar 0 kilo halen, denk ik, of niet?
3: Uiteraard wil je dat het liefst. Ja, en je denkt, omdat we nu iets korter lopen, niet echt de volle 24 uur. En iets minder aanmeldingen hadden dan vorig jaar, dat we minder kilo's halen. Maar een aantal zware voorwerpen tellen harder natuurlijk mee. Dus dat hebben we natuurlijk vorige keer ook gewoon meegeteld. Dus het bizar gewoon wat je toch weer ophaalt. Ja.
2: En morgen eindigen jullie met een klein feestje, heb ik gehoord, hè?
3: Natuurlijk, we willen onze vrijwilligers heel erg bedanken. Ze hebben ze toch weer ingezet voor de stad. En daar mag ook iets tegenover staan, vinden wij. Dus ze kunnen gratis een hapje en drankje komen eten bij Mr. Lely in het Stadshart. Dus kom gerust als je geholpen hebt. En als je denkt, ik heb een bijdrage geleverd. Binnen het zicht van ons of buiten het zicht, maakt niet uit. Kom gewoon langs. Vanaf 12 uur tot 1:00. Een beetje uitloop tot 13:30 misschien. Is er wat lekkers voor je.
2: Maar als ik nou morgen om 10:00 denk, nou, ik wil nog even een vorkje meeprikken, om het zo maar te noemen. Kan dat nog?
3: Ja, we beginnen morgenochtend nog even om 10:00 een rondje. Dan beginnen we bij de Poolse supermarkt bij het Lely Center. We gaan daarin de omgeving opruimen. En er is een groepje wat ook doorloopt naar het centrum. Dus daar kun je ook aanhaken langs het fietspad. En dan om 11 uur het laatste rondje in het stadshart. En dan is het feestje.
2: Kijk, alle gelegenheid geoverd. Ik wens jullie heel veel succes en sterkte nog ook in deze nachtelijke uurtjes. En jongens in de studio, er is dus nog kans morgen vroeg. Hè? Jullie kunnen nog even meedoen, hè?
0: Ja, ik heb het gehoord.
2: Goed. Nou, ik ga hier de plopkap inwisselen voor ook een prikstokkie. En ik ga ook even een vorkje mee prikken hier. Dus jongens in de studio, heel veel succes. Komt mensen goed. Thuis, heel veel bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie allemaal morgen weer, hè, live bij Seabottom.
0: Morgenavond live bij Seabottom in het Agora Theater. Komt helemaal goed.
4: The Rockfall.
0: Ja, dan gaan we even nog een invullingje doen van Jeroen. Niet de bekende nummers.
1: Nee.
0: Maar gewoon een onbekende. Zoals
1: ja, juist fijn.
0: Eigenlijk het bandje bedoeld was. Dus gewoon de harde gitaren en niet die bellen die iedereen kent.
1: Precies.
0: Gewoon lekker rachen.
1: Geen knuffel hoor.
0: Take a walk. Dit is Mr. Big.

0: Mr. Big en Take a Walk. Gaan we nog niet doen, want we blijven gewoon nog eventjes. Want het is tijd voor...
1: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, bij ons aangeschoven inmiddels is Rob.
2: Goedenavond, Joep.
0: Yeah! Goeie.
3: En dat is een hele volle studio is.
0: Rob komt een aantal keren per jaar naar Lelystad.
3: Hij woont hier bijna.
0: Nou, vier keer per jaar sowieso. Vier keer per jaar komt hij sowieso.
3: Precies.
0: En wat kom je die vier keer doen?
2: Ik kom dan met heel veel liefde en plezier de Lelystadse platenmarkt organiseren.
0: Kijk.
2: Samen met heel veel collega's. En inderdaad, ik woon hier af en toe bijna. Want ik vind het heel leuk om dan de avond van tevoren hier al naartoe te komen. Hotelletje te pakken, net zoals de vorige gast. En eventueel een klein Lelystads biertje tot mij te nemen. Vandaag niet gebeurd trouwens.
0: De avond is nog jong, hè?
2: Er kan nog van alles gebeuren. Maar ik voel me heel welkom. Dank je wel.
0: Ja, want morgen is er natuurlijk weer een platenmarkt. Het is geen beurs, het is een markt. En wat kunnen wij verwachten morgen?
2: Nou, je mag vanmorgen, dat is dus de vierde keer dit jaar. Nee, dit is de derde keer dit jaar. Mag je een extra grote editie verwachten. De kenners weten dat midden in het centrum van Lelystad... in het bruisende winkelhart, de Promesse... staan, dat staat helemaal vol met kramen. En op die kramen staan platen, cd's, singeltjes... allerlei soorten geluidsdragers, zoals dat zo mooi heet. En morgen is een extra grote editie. Veel deelnemers, extra groot aanbod. Het kan ermee te maken hebben dat op zondag... in de Rij in Amsterdam is een grote beurs.
0: Okay.
2: Van de grootste organisator in Nederland... Jullie hebben altijd gedacht dat ik dat was.
0: Ja, nee. Heb je ook altijd gezegd? Oh nee.
2: Maar goed, die grote markt in de rij, die platenbeurs, noemen ze wel zo, die trekt heel veel buitenlandse handelaren. En die willen dat graag combineren. Dus morgen hebben we ook een paar buitenlandse deelnemers. Okay.
0: En dan buitenlands moet ik denken aan, want Duitsland doet het ook heel goed met vinyl.
2: Duitsland en België.
0: Duitsland en België. Okay. En wat qua genre, wat staat er morgen allemaal?
2: Het is denk ik een mooie mix van nieuwe gezichten... maar ook de vertrouwde gezichten die jij inmiddels in ieder geval wel kent.
3: Bij voornaam kan noemen.
0: Ja, bijna wel.
2: Er is behoefte aan allebei. Hè? Heel veel bezoekers vinden het leuk om naar hun bijna bevriende platenboer te gaan... Maar als je elke keer met dezelfde koppen staat, dan mis je ook iets. Dus ik ben blij dat er morgen weer een divers groepje bij elkaar staat.
0: Leuk. En je hebt ook een hele bak meegenomen.
2: Ja.
0: Gaan we daar wat van draaien?
2: Ja, dat lijkt me leuk. Jij zei, neem een plaatje mee. En ineens, toen dacht ik, toen ik aan het zoeken was, ik neem gewoon een bak mee. Ik heb weer wat nieuwe dingetjes uitgezocht, schoongemaakt, gehoest voor morgen. Oh, die is ook mooi, ja.
0: Ja.
2: Je kijkt naar de Pretenders.
0: Ja, dat is, maar er staan er twee van in de bak, zag ik, van de Pretenders.
2: Oh, dat weet ik niet eens. Maar ik laat het aan jou, hè.
0: Ja, ik ben ondertussen... praten jullie even door?
3: Ja.
0: Ik
3: ga het zoeken.
2: Nou, dan kan ik mijn foutje van net even corrigeren. Want ik zei de vierde keer, het is de derde keer. En ik mag tot mijn grote vreugde mag ik aankondigen... dat wij op 22 november... het lijkt heel ver weg... Maar het is...
3: Ja. Ik wou net zeggen, dat staat bijna om de hoek.
2: Twee maandjes.
3: Ja.
2: Gaan we weer een gezellige binnenplatenmarkt organiseren... in een van mijn favoriete poppodia. Dat is Corneel in Lelystad.
3: Okay, top. Nou ja, dat is ook fijn. Ik heb net even gecheckt. Jullie hebben morgen goed weer. Maar dat is in november natuurlijk zeker wel twijfelachtig. Dus als je dan binnen staat, dan sta je daar inderdaad wel perfect.
2: Morgen is de laatste buitenmarkt van het jaar. Die eer die valt Lelystad nu te beurt. En morgen nemen we dus eigenlijk af... de platenboeren nemen afscheid van de zomer.
3: Ja, dat hoort er ook bij.
2: Dit is een beetje zoals wij het doen. Hè. Zoals de trouwe luisteraars weten... ik organiseer 50 kleine platenmarkten elk jaar... En grofweg gezegd, van april tot en met september staan wij buiten. En daarna staan wij binnen in hele leuke zaaltjes, poppodia, winkelcentra. Maar in ieder geval overdekt.
3: En mochten wij nou luisteraars hebben die niet uit Lelystad of omstreken komen... waar kunnen die dan wel terecht? Of waar kunnen zij vinden waar zij terecht kunnen?
2: Op mijn website, daar zijn ze van harte welkom. En dat is robbiesrecords.nl. Daar proberen we ook wat meer informatie te geven. Ook van andere organisatoren. Mensen die zelf mee willen doen, die kunnen daar ook de gegevens vinden. Het is altijd leuk om de club groter te maken. Morgen staan er ook weer twee lokale mensen. Ik ben de namen zo even vergeten, maar die komen hier uit de regio. En die doen voor het eerst mee.
3: Oké.
2: Dus wie weet zie je wel een bekende achter een van de kramen staan.
3: Nou ja, wij missen inderdaad wel weer een platenzaak hier.
2: Ja. Hij is gesloten.
3: Daarom. Ja, en we hebben in Almere er inmiddels wel weer eentje bij.
0: Ja,
3: dat is ook alles wat we in de polder hebben.
2: Ja, dat is van een collega van me. Die heeft een aantal winkels geopend. Doet hij goed. En Almere kon ook wel een muzikale injectie gebruiken.
3: Ja. Die hebben heel lang het oor natuurlijk gehad.
2: Het oor van...
3: Dat was een hele fijne plaats, hè?
2: De oude eigenaar van het oor staat morgen ook weer op de Lelystad Platenmarkt.
3: Kijk, wereldjes klein.
2: Ja, die doet het nog een beetje als hobby erbij. Met zijn eigen collectie. Die probeert hij een beetje te verkopen. Altijd een leuke babbel. Gerard Endenburg van Platenzaak Het Oortje. Heet het Oortje, ook, of zo.
0: Ja.
2: Maar goed, wij bestrijken vooral het zuiden van het land. Maar we komen ook nog wel enigszins in de buurt. Zoals Barneveld bijvoorbeeld. Dus mensen kunnen ons altijd vinden. Soms moeten ze een stukje rijden. Maar daar krijgen ze een gratis toegankelijke, gezellige platenmarkt voor.
3: Nou ja, Justin kwam ook vanuit Groningen helemaal naartoe. Voor hier een uurtje radio. Dus dat, ja...
0: En,
3: je moet er ook wat voor over hebben.
0: Blanco vanuit Edam.
3: Ik kan net zeggen, ja.
0: We halen ze van Heinde en Ven.
3: Ja hoor.
0: Ik heb er inmiddels eentje gevonden. Ja, het is wel een klassiekertje geworden.
3: Oh ja.
0: We hebben het over 1974 volgens mij uit mijn hoofd. Deja vu.
2: Ja.
0: Crosby, Stills, Nash en Young. Toevallig speelden ze die gisteren dus ook bij de streamers.
3: Ik denk,
0: die gaan we er even bij doen. Ik heb hem op de gok klaargezet. Dus dat is altijd leuk.
3: Maar dat is leuker met vinyl en live.
0: Laat ik het zo zeggen. Met mijn oog zou het best wel eens goed moeten kunnen komen.
3: Nou ja, we horen het wel.
0: Zie?

0: Boy, toch leuk? Today. Nou, mocht je het idee hebben van dat album mis ik nog.
1: Ja, of wat is dat voor een leuk liedje?
0: Ik doe hem zo meteen weer terug in de doos en dan kun je hem morgen zo ophalen. Maar nog even, Robbie, hoe laat morgen?
2: 11 uur. Ook dit verhaal hebben we al eens vaker de revue laten passeren. Als je ietsjes eerder bent, dan hoef je echt niet te gaan wachten ergens of zo. Dan kom je gewoon lekker kletsen. Ja. En wie weet zijn de deksels al van de boksen af.
0: Uit ervaring weet ik dat het zo is. meestal als we om 10 uur beginnen, roep ik altijd we beginnen om 11 uur. Dan heb ik even een uurtje voor mij alleen. Dan kan ik even rustig scheumen. Dat is het René-uurtje, zeg maar. Ja. Dan staat alles er nog. En, nee, ik moet zeggen, de vorige keer had ik... En dat was wel grappig. Een collega radiomaker Martin Walter van Radio Lelystad. Die gaat eigenlijk altijd op zoek naar... Naar singeltjes, hè, want die verzamelt echt singeltjes. Die heeft er aanzienlijk meer dan ik heb, maar prima. Die stuurde mij de vorige keer een appje van... Hey, ik heb hier Atlantic Star staan. Ik zeg, waar sta jij? Ja, ik sta bij de bibliotheek, stond hij. Ik kom er nu aan. Want Atlantic Star is gewoon, dat is echt... Ja, die vind je bijna niet, zit er bijna nooit tussen. Maar deze had ik toevallig nog niet. Dus ik denk, nou prima, pik in, het is winter, die is voor mij.
1: Ja.
0: Dus mocht je dat tegenkomen, Atlantic Star, bel me even. Dus, en zo zijn er nog wel een paar die ik zoek. Maar het is echt gewoon, het zijn hard to find.
1: Ja, ja, en dat maakt het inderdaad wel lastig. Maakt het ook leuk?
0: Ja, maar dat is ook de zoektocht is. De naartoe is ook heel leuk.
1: Ja, nou, maar dan waardeer je het ook meer als het uiteindelijk gelukt is.
0: Ja, ja. En zo heb ik dat met Midnight Star, Atlantic Star. Maar dat is allemaal importen. Dat was in Nederland sowieso heel klein. En als het er al is, ik denk dat van sommige LP's zijn er misschien maar een stuk of 10 in heel Nederland.
1: Ja.
0: Dan moet je gewoon goed zoeken. Dan moet je net een mazzel hebben.
1: Dus, maar... En je bent verzamelaar of niet?
0: Nee, daarom. Dus...
2: Ik vind het toch leuk dat je daarvoor dan toch naar een platenbeurs gaat. Want meestal kan je het wel vinden op internet of zo. Maar ja, dan moet je het bestellen in Engeland of in Italië.
1: Ja, kan je alles vinden. Maar een bak doorstruinen, dat gevoel, dat heb je online.
2: Ja, dat klopt. Het is de sensatie ook, als je die plaat daar vindt.
0: Ik heb wel via Discogs is dat dan meestal. Hè. Daar heb ik wel een plaat besteld, die kwam uit Duitsland. Maar dat was puur om het feit dat dat album... niet te koop was in Nederland.
1: Ja.
0: En het is ook nooit te koop. Het is maar 1 dag te koop geweest. Dat was Record Store Day is die geweest. Dat is die uitgave van Bruno Mars.
2: Ja, ja.
0: Collaborations. Nou, die niet te krijgen in Nederland meer. Maar ik heb hem dus nu vanuit Duitsland laten komen. Kostte me wel 16 tientjes, dat dan weer wel.
1: Valt nog mee.
0: Maar goed, hij staat inmiddels gewoon bij mij in de kast te pronken.
1: Ja, daarom, joh, weet je. En over een maandje, dan heb je dat ook niet meer door.
0: Nou ja, precies dat. Maar precies dat. Goed, we gaan nog even door, want...
3: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Wat zit er nou aanstaande zondag in Classic Sunday? Nou, daar kunnen we vrij kort over zijn. We gaan op de Nederlandse Tour.
1: Ado van Maal, joh.
0: Alice.

0: Normaal en Ali. En die zal je aanstaande zondag... Tot morgen, Rob.
1: Veel plezier, Rob.
0: Tot morgen. Die zal je aanstaande zondag horen bij de Classic Sunday.
2: Hoppa.
0: Mijn Classic Sunday.
2: Ja.
0: Ik heb er nog eentje.
2: Eentje dan?
0: Ja, nog eentje. En dat is hartstikke deze. Waarom doet hij het niet? Hij heeft geen zin.
2: Oh jee.
0: Gewoon geen zin.
2: Beetje opstartproblemen.
0: Daar is
2: het. Nou, hij moest van lang terugkomen.
0: Precies. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, is de afsluiter van deze aflevering van Luitje Weekend. En volgende week vrijdag zijn we er uiteraard gewoon weer om 8 uur. Toch?
2: Ook weer tot 11.
0: Ook weer tot 11. Doen wij gewoon.
2: Nog gastoptredens?
0: Geen idee. Gaan we wel zien. Zometeen na 11 uur hier Moondance. En voor nu, fijn weekend.
2: Ciao.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.